0: Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200%.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Er det nej? Gå med. Stats for det første gruppe i dag.
1: Overal i Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen. Maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna 3/4 ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: heb jij gedaan?
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot over het ANP Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. De thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismael Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar de

0: inblikken en verrassende onthullingen in As, de anti-survival show. De reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: 200% puur Hollands.
9: Radio Noordzee.
10: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: laatste die was van mij, hè?
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan... Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we oranje.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen. Een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet. Ja! Yeah!

0: Lekker hoor, Marianneke, druk werk.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoets.
0: Ja, en met jou op je vrijdag. Oh, bijna weekend, bijna tijd om weer eens even lekker te gaan genieten van het Hollands elftal, het Nederlands elftal, de Leeuwen. Maar eerst deze dag nog even doorkomen. Nou, is niet zomaar een dag. Het is de dag van het slenteren. Het is gewoon een dag bedacht. Iemand dacht van, weet je, ik hou van slenteren. Ik ga lekker de hele dag slenteren vandaag. Lekker door de stad slenteren. Nou, dag van slenteren. Ook de dag van de mantelzorger. Mag ik daar even een klein applausje voor alle mantelzorgers? Dames en heren, ja, fantastisch werk doe je. En het is de dag dat op deze dag in 2001... Denk maar even terug wat je toen deed. Ging de Nederlandstalige Wikipedia online. Ah, daar hebben we veel lol van, hè? Ja, ook hier bij de radio, hoor. Er zijn veel mensen die... Ja, ik ook wel eens. Ja, die Wikipedia af en toe erop naslaan. Ja, Pinkpop gaat beginnen, hè. Tot en met zondag gaat het plaatsvinden. Ga je erheen. Heel veel plezier. En de toppers, die zijn vanavond en ook morgen in de Arena, in de Johan Cruijff Arena. Ook daar heel veel plezier als je erheen gaat, zou ik zeggen. De

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: gevoelige klanken. Kloot en Leila hoorde je bij Noordzee. Zometeen het Kleine Orkest. Weet je wat, die band van Harry Jekkers. En ook de zomerplaat van Wolter Kroes hoor je zo hier bij Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel.

0: Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Kessie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar, zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals hulplijn 113. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat die niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden nog niet helemaal vaststaan. En bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden.

0: met Wolter Kroes, Roet tussen Lei hoorde je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Valérie Lecroix luistert ook mee in Vlaanderen. Leuk dat je ons hebt aanstaan, Valérie. Ja, we zijn wel 200% puur Hollands, maar hey, Vlaanderen hoort er ook gewoon bij, hoor, vind ik. Sylvan, wij zijn ook bezig met het WK. Allee, zou je iets van België kunnen draaien? Nou, dat kan. Je zit natuurlijk in groep G, hè? Egypte hebben jullie al gespeeld volgens mij. Even kijken hoor, wat gaan jullie doen? Zondag moeten jullie spelen. Om 9 uur tegen Iran. Sowieso. En even kijken. Volgende week ergens spelen jullie tegen Nieuw-Zeeland. Nou, ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Laten we jullie eren met een plaat van het goede doel.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die rug van den Braak. Tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend.

was vroeger met wat polonaise in je huiskamer, toch? Je eentje in de stofzuigerslang. Justin de Wild hoorde je met DT en Cheerio. Goedemorgen, even weer wat gas terug, oké? Terugschakelen met Nick en Simon.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei-doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee

0: van Hemert, Donnie en Moet dat nou?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Ja. Met Sylvain Stoet.
0: En zo ben je beland op je 19e juli, vrijdagochtend. Over 2 dagen ben ik jarig. Langste dag van het jaar. En daarna worden de dagen alweer korter, hè? Dan gaan we richting de kerst. Mag ik dat niet zeggen voor je? Vanavond gaat het Nederlands elftal van Kansas City naar Houston vliegen. Want ja, morgen spelen we tegen Zweden natuurlijk, hè? Ben je er een beetje klaar voor? Heb jij je opblaasklomp op je hoofd staan of niet? Of doe je rustig aan vandaag? Vandaag is wel een dag in Teuge. Een elektrisch vliegtuigje doet een wereldrecordpoging om landingen te maken in Teuge. 2 piloten proberen zoveel mogelijk landingen te maken binnen 12 uur met een volledig elektrisch vliegtuig. Met deze recordpoging op Teuge Airport wordt geld opgehaald voor de stichting Hoogvliegers. Ja, ik wou net zeggen, het zijn geen laagvliegers deze gast. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met een zanger of zangeres.

de drive-thru gaat hij dan zitten. En dan doet hij... Jolinda, ben ik bij het leggen? En dat kan hij echt hartstikke goed. Maar hij heeft ook een hele mooie stem om te zingen. En hij heeft een plaat uitgebracht die heet Sukkel in Amsterdam. Zometeen gaan we hem daar alles over vragen. En over Joling gesproken, daar is hij hoor. Niek.

0: Leuven.
1: En
0: we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken.

0: zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar beter bed.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat het komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. Het is beroerd gesteld met de veiligheid voor personeel en bewoners bij zorgorganisatie Plurijn, meldt de Gelderlander. Medewerkers van twee locaties zeggen dat er te veel invallers werken en dat het management ver afstaat van de werkvloer. En Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te praten. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Als altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.

0: Tijdens Koningsdag 2026 hadden ze nog een behoorlijke rol. He, ze mochten de koning en de koningin vereren met mooie liedjes. In Naaidij hoorde je De Kast.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met zanger en ook imitator. Menzo Kortland. Menzo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, hoor eens even, dames en heren.
2: Ik heb er zin in.
0: Het werd ook wel tijd ook, zie ik aan je kapsel, hè? Want je zit op een bepaalde plek, hè? Waar zit je ergens?
2: Ja, ik zit nu bij de kapper. Live.
0: Lekker vroeg. Start,
2: Ja, lekker vroeg, hè? Ja, ik moet ze vroegste pakken. Want ik moet... Ik doe op internet doe ik vaak McDrive-grappen. Ga ik als een bepaalde BN'er de McDrive in. Ja. Dus ik doe er Geert, Jolik of Kruis mee, noem maar op. Maar ik heb straks een nieuw typetje, dus ik moest er vroeg bij zijn. Want als ik nou tussen 11 en 1 een McDonald's in rijd, dan zijn er niet zoveel mensen.
0: Oh, briljant. Mag ik weten welk typetje het gaat worden, of niet? Het is nog geheim.
2: Nou, dat wil ik nog heel eventjes geheim houden. Maar ik zou zeggen, kijk vanavond op mijn TikTok. Maar het is een nieuw typetje, dus ik moet eerst even kijken of die lukt. Voordat ik een grappige motie.
0: Dat snap ik ook wel. Ja, Menzo, jij bent natuurlijk inderdaad heel bekend om jouw typetjes. Ja, wat vind je nou zelf het leukste om te doen qua typetje? Wat ligt jou het dichtst bij jou?
2: Ja, een van mijn helden is gewoon Gerard Joling. Dus dat blijf ik altijd fantastisch vinden om te doen.
0: Ja.
2: Ook omdat Gerard is natuurlijk zo'n character. Dat is zo grappig om die neer te zetten. Want iedereen vindt hem leuk.
0: Ja, dat is waar.
2: En dat is fijn. Je hebt eigenlijk nooit dat mensen denken van... doe eens even wat anders, man.
0: Dus, ja, maar mensen, hoe zou Gerard Joling nou in de kappenstoel koffie bestellen? Hoe zou hij dat doen?
2: Alle jullie mensen zijn er klaar voor. Het is zo begin. Lekker knippen voor de kind. Zeg even sorry tegen mijn kapper hier.
0: Te grappig, hè. Oh, wat leuk, Menzo. Hey, ik bel jou voor een nieuwe avontuur. Althans, een nieuwe single. Sukkel in Amsterdam. Vertel.
2: Ja. Het is eigenlijk een beetje... kwam ik erop omdat je hebt die liedjes van bijvoorbeeld Fleming met Amsterdam, weet je wel. Van joh, ik heb een beter plan. Je vriendje is maar doorsnee. Kom met mij mee naar Amsterdam. Ik heb het geld. Ik heb die suite. Maar... ik vroeg me dan af, hoe zou het zijn voor die gozer die achterblijft, zeg maar. Dus die doorsneejongen die dan achterblijft in de regio. Terwijl die vriendin naar die gozer in Amsterdam gaat.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, dan ga je een beetje een grappig, beetje bitter liedje schrijven. Maar wel natuurlijk uptempo, funky popplaat.
0: Ja.
2: En die gaat dan over die gozer die je met mijn ex vandoor is. Oh. En dat is dus Sukkel in Amsterdam.
0: Ah, oh, wat sneu, wat erg. Ja, daar staat niemand bij stil natuurlijk bij die gast.
2: Nee, daarom. Dus Lil Kleine die maakt natuurlijk ook allemaal dat soort liedjes. Allemaal over, kom met mij mee en fuck je vriendje. Maar ja, goed, er blijft altijd iemand achter.
0: Ja, ach god. En waar woont deze sukkel eigenlijk?
2: Ja, dat klinkt heel treurig, maar het is een heel vrolijk nummer.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar, en welk dorpje of stad had je in je gedachten toen je over de sukkel schreef?
2: Ja, ik ben zelf een jongen uit het dorp. Ik kom zelf, tenminste, het is een stadje hoor, klein stadje. Woerkum, Woudrichem in Brabant.
0: Oh ja.
2: Dus ik voel dat wel een beetje. Ik had vroeger ook altijd wel een beetje. Want nou zoek ik hem eruit met je Amsterdam, weet je wel. Ja, ik ging er ook maar voor het eerst toen ik 20 was. Ja. Maar uiteindelijk heb ik zelf een paar jaar gewoond hoor. Dus het is niet een hooligan liedje tegen Amsterdam zelf.
0: Nee, dat niet. Nee,
2: maar tegen die gozer die de ex hebben afgepakt.
0: Wat maakt Woudrichem zo'n leuk dorpje eigenlijk?
2: Ja, het is het mooiste dorpje. Het is al waar Dr. Tinus vroeger ook is opgenomen.
0: Juist.
2: Dus, wat dan op SBS was. Dus het is heel pittoresk, schilderachtig om even wat clichés erin te gooien. Dorpje, stadje.
0: Ja.
2: En het is een middeleeuwse vestingstadje. Dus het is altijd leuk. Zeker in de zomer is het echt barst het van de toeristen altijd. Dus het is echt iets leuks om te zien.
0: Nou, dus die sukkel die is lekker achtergebleven. Sukkel in Amsterdam, de plaat is er nu uit. En we gaan hem lekker draaien bij Noordzee. Menzo, wil je hem zelf aankondigen? Hoe ga je hem aankondigen? Als wie? Als jezelf?
2: Zullen we Gerard Joling even doen, waarom niet?
0: Gerard, kan je Menzo even aankondigen, alsjeblieft?
2: Oh, lieve mensen, dat vreselijke graf neemt me op de raad. Sukkel in Amsterdam!

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: biertje, vrienden. Dit is NoC 200% puur Hollands. Waar je ook de nieuwe single hoorde van Menzo Kortland daarvoor. Sukkel in Amsterdam.
1: Wat een bedlegging was dat.
0: En hier is Treintje Oosterhuis.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee

0: Daarvoor Suzanne Freken halverwege.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Net pas wakker. Nou, we zijn al een tijdje bezig. Het is de ochtendshow van Noordzee. Waar er vanavond natuurlijk weer gevoetbald wordt. En ik heb even een beetje christelijke wedstrijd uitgekozen voor je. Om 9:00 vanavond, groep D. De VS, de Verenigde Staten, Amerika dus tegen Australië, gaat om 9:00 plaatsvinden. Ja, en morgen spelen wij natuurlijk, de Oranje Mannen, spelen tegen Zweden. Wat gaan we doen, hè? Wat gaat dat opleveren? Tijdje geleden sprak ik Harry Vermeegen. Ja, die had er eigenlijk een beetje hard hoofd in. Nou, is hij altijd al een beetje, hè, tegen het randje van, nou, het zal wel lukken. Maar hij zei, ja, echt grote talenten hebben we niet. Gelukkig heeft hij al een positieve plaat gemaakt, samen met Stef Eckel. Die gaan we nu draaien bij OC. Wij zijn Oranje!

0: te zijn.
1: Roxy Dekker hoor je en Loser bij Noordzee. Zo dadelijk voor je kloot. Komt eraan ook Mike Peterson. Een remake van de oude track van de jaren 90 van Charles en Eddie. Would I Lie to You? Heeft hij een nieuwe jas overheen aangetrokken. Dat doe jij, komt er zo aan.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
1: Ja, in het hitdossier zijn we bezig met de titels. En we zijn bij de B beland. En daar zijn we al een tijdje mee bezig, hoor. Nu een leuke plaat. Gaat over onze zuidenburen. Lisbeth List heeft toen een ode gebracht aan het mooie Brussel. Die gaan we draaien voor.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
3: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: Zeker. Ook Waylon komt eraan met René Vroger. Wat een muziek, hè?
1: Hè? Het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV

0: Heb nog 3 dagen. Ziggo.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
2: Kippie.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een Europees verbod nog steeds samen met de Israëlische wapenindustrie, dat meldt Vrij Nederland. 2 zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Het wordt makkelijker om een online aankoop terug te draaien. Vanaf vandaag moeten webshops namelijk een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. Je hoeft bij spijt dus geen formulier meer in te vullen of de webwinkel te bellen. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn trekken aan de bel over hun veiligheid en die van bewoners, meldt de Gelderlander. Op 2 locaties ging het al een aantal keren mis, soms zelfs met dodelijke afloop. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht.

je de romantische kant weer eens te horen van René Vroger met Waylon en hoe de liefde gaat bij Radio Noordzee. Vrijdagochtend, langzaam kruip je weekend dichterbij. En Anita uit Lelystad luistert mee, Harsiel van... Ik ben bezig met bakken van de appeltaarten voor het jaarlijkse buurtfeest. De eerste is gelukt, de tweede is een beetje creatief geworden, zegt ze. Ach ja, maakt het uit. Peter Alkmaar heeft zich ook gemeld vandaag met mijn zoon. De eerste visdag aan het beleven. Oh, wat leuk joh, lekker vissen. Op de vrijdag, lekker een vrije dagje. Hartstikke goed. En Noordzee aan en mooie hoop. En hoop op mooie verhalen, zegt hij. Ja, nou, je kan ook een beetje liegen, hè, Peter. Gewoon zeggen, oh, ik heb er zo eentje gevonden. Zo eentje gevangen. 20 centimeter, 30 centimeter. En Marlies uit Zwolle zegt, Sylvan, je zou me blij maken met een plaat van hazes. Graag het laatste rondje. Ik ga vandaag voor het laatst werken bij ACV in Den Bosch. Oké. Nou, Marlies, gaan we doen voor je. Dankjewel voor het aanvragen. En veel succes met het laatste rondje. Ga je nog tracteren of ben je blij dat je weg kan? Goed. Hazes eren we hier, natuurlijk.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook, uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

volgend jaar dan natuurlijk, hè. Vanwege de grote belangstelling tijdens de pre-sale is er besloten om wat extra shows toe te voegen. Lekker richting je lange weekend met Hollandse Hits van Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter. En als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Glennis Grace. Ze is maar liefst 48 jaar geworden. En wie er ook jarig is vandaag, Rebecca Loos. Zegt die naam je nog wat? Ze was de PA van David Beckham, je weet wel, die Engelse voetballer. En zij kwam opeens in het nieuws nadat ze had beweerd een affaire te hebben gehad met deze David Beckham. Jarig vandaag en liefst 49 jaar. Van harte gefeliciteerd, even goed. Laatste shownieuws, zometeen vanaf de shownieuwsredactie. En Marco Schuitmaker, hoor je naar Zoe Levi.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Pegen. Een seizoensupdate op Radio Noordzee. Natasja Froger heeft gisteren succesvol de Mans Ventoux in Frankrijk bedwongen tijdens de 14e editie van de Tour de ALS. Natasja, die ambassadeur is van Stichting ALS Nederland, ging wandelend de weg op. Deze editie was voor haar extra bijzonder en emotioneel. Vorig jaar verloor ze een dierbare vriendin aan de ziekte ALS. Het voelde alsof Monique de hele weg met ons meeliep, aldus Natasja. André Hazes heeft in de nieuwste aflevering van zijn podcast Ad Hazes een opvallend verhaal gedeeld over zijn vrijgezellentijd. Het speelt zich af in de periode dat André net na zijn zus Roxanne kwam wonen. De eerste nacht daar ging André met Dave Roelvink op stap. Tijdens de avond gingen volgens André drie vrouwen mee naar huis. Volgens André verliep de avond voor Dave heel anders dan voor hem. Dave begon in mijn bed met eentje, zegt hij. Zelf bleef André achter met een andere dame op de bank, maar dat liep het niet uit. Toen ging Dave met één naar de douche. De derde deed hij op de bank, want dus André. Waar Dave volgens André een topavond beleefde, eindigde de zanger uiteindelijk alleen in bed. En de superster Mick Jagger blikt in het AD terug op zijn allereerste concert met de Rolling Stones in Nederland in 1964. Het beroemde Kuurhaus Hotel in Scheveningen werd toen kort en klein geslagen door Rolling Stone fans. Wauw, ik dacht dat Nederlanders zo'n vredelievend volkje waren. Not at all, not that night, blikt hij terug. Mick Jagger verschool zich destijds achter het podium. Ik weet nog dat ik vol verbazing keek naar de mensen die de tapijten met geweld van de muren trokken. Even later kwam de politie met paarden de trap op. Aldus Mick.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Toch even een kleine gewetensvraag op vrijdagochtend. Mick Harren en Emma Lacroix. Als je geen idee hebt wie dat zijn, zorg dan dat je vanmiddag luistert naar Kruipende Bol, want daar zijn deze twee mensen te gast. Ze komen hun nieuwe single presenteren, dus zorg dat je erbij bent. Je weekend begint vanaf nu om 1 uur op Radio Noordzee. Hè? Waar je zo meteen trouwens die te gekke track hoort van Maxime en Babette, hoe dan ook. Ga je zo even meeschreeuwen met de hitlist van deze week. Samuel Welten.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Samuel Welten, de

0: Zomer. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een

0: groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
11: Kippie!
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks maar 99 cent.
21: Dat gaan we vieren!
20: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Soms springen de tranen spontaan in je ogen. En soms denk je, ja, die lach krijg je mooi niet van mijn gezicht. Je hoorde John de Bever.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Nou, en als ik zo eens even zit te kijken wat er qua muziek aankomt. Jari Helgers, André van Duin, Gordon en Replay. Ja, dan snap ik dat die glimlach toch even breed op je gezicht blijft staan. Maar laten we eerst even een verfrissende duik in de geschiedenis nemen. Het is namelijk vandaag, 48 jaar geleden, dat de Garfield strip uitkomt. Ah, die heb je vast wel eens gelezen. Garfield, toch? Lachen. En vandaag, 35 jaar geleden, geeft drugsbaron Pablo Escobar zich over aan de Colombiaanse autoriteiten. Nou, hij was een aantal jaar voortvluchtig, maar kon met de regering een deal sluiten. En om uitlevering met de Verenigde Staten te vermijden, ja, gaf hij zich maar over. Het mooie was, tenminste voor hem, hij mocht die straf uitzitten in zijn eigen gevangenis. Ja, dus hij was waarschijnlijk de enige die niet echt aan het klagen was over het personeel daar.

beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

vrijdag van Radio Noordzee, Jari Hellegers, Vlam in de Pan. Hij komt uit Hengelo, heeft al tv-programma's gepresenteerd, heeft meegespeeld in speelfilms en scoorde een bescheiden hitje samen met Monique Smit. Nou, dit was de opvolger daarvan, Vlam in de Pan. En die hoorde je in de ochtend van Radio Noordzee. Met nu Russo en Emma Heesters.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro... krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon. En daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren. En dat onder de doden ook militairen zijn. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
17: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: TikTok.
1: Alsof ze nog even een filmpje willen maken. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Jaapie Racema daarvoor, met of zonder jou. Goedemorgen, richting je weekend. Het is vrijdagochtend, 19 juni op de kalender. De Europese dag tegen woninginbraak. Er is niks vervelender als je op vakantie bent. Er wordt ingebroken. Dat is een van de naarste dingen die je als mens kan overkomen. En hoewel het aantal stevig daalt, blijft er toch aandacht nodig. En omdat de vakantieperiode er weer aankomt, is vandaag dus uitgeroepen tot Europese dag tegen woninginbraak. Ja, mijn tip is, maak het inbrekers vooral moeilijk. Ze staan erom bekend dat ze niet houden van werken. En het aantal inbraken daalt stevig, dus laten we die trend vooral niet onderbreken. Laatste shownieuws komt eraan zometeen. Jeffrey Hasen ga ik draaien met Loco. En dit is...

0: Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek. Dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. YouTuber en influencer Jessie Maya laat vanochtend op haar socials weten dat ze is verloofd met haar vriend Koen Schetters. Op Instagram deelt ze meerdere foto's van het aanzoek en de ring. Diverse BN'ers als Sylvia Geersen, Mike de Boer en Nicky de Jager feliciteren het stel. Natasha Vroger heeft gisteren succesvol de Mont Ventoux in Frankrijk bedwongen tijdens de 14e editie van de Tour de ALS. Natasha, die ambassadeur is van Stichting ALS Nederland, ging wandelend de berg op. Deze editie was voor haar extra bijzonder en emotioneel. Vorig jaar verloor ze een dierbare vriendin aan de ziekte ALS. Het voelde alsof Monique de hele weg met ons meeliep, al dus Natasha. En in de nieuwe editie van Kijk Mama vertelt Jolante Cabau openhartig over haar liefdesleven. Jolante voedt haar zoontje Chess Chava grotendeels alleen op. Momenteel is ze single, iets waar ze naar eigen zeggen bewust voor kiest. Wel zou ze graag nog meer kinderen willen. Jolante zou liefst haar kinderwensen vullen met een partner. Toch kiest ze er bewust voor om nu niet te daten. Ze vertelt, ik ben gelovig en ik heb vertrouwen in het leven. Dus ik geloof heel erg dat alles komt wanneer het moet komen. Jolante's dagen zijn nu gevuld met haar werk, haar liefde voor Chess, haar stichting en acteren.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Olivia, ik vlieg, ik zweef op Radio Noordzee. En vergeet het niet als je vanmiddag weer naar huis rijdt. Even de middagshow aanzetten. René, Jonathan en Nicola vandaag, want het is vrijdag. Dan komen ze er niet bij. Vanmiddag hebben ze Ferry de Lits als gast. En je maakt nog kans om bij die WK-wedstrijd te zijn in de WK-kroeg. Moet je even WK appen, nu naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Dan ga je in de grote hoed. Wie weet word je dan vanmiddag teruggebeld. En ben je erbij, bij zo'n wedstrijd, in de WK-kroeg. Te gek, in de pauze, Wolter Kroes die voor je zingt. En de drankjes en de hapjes die worden geregeld door Radio Noordzee natuurlijk. 1, 2, 3.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen.

0: vakantie vind je bij Bol. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

Marco Borsato en De Bestemming. Als dit weekend jouw bestemming de toppers zijn. Zaterdagavond staan ze namelijk in de Johan Cruijff Arena. En speciaal omdat het Nederlands elftal speelt om 7 uur 's avonds. Mag je wat eerder komen? Hey, dat is leuk. En kun je voetbal kijken op een groot scherm? Dat is even een tippie van Wouter hier die je krijgt. Het is toch leuk als je daar toch naartoe gaat. Ja, dan kun je maar beter een beetje op tijd zijn. En dan zit je maar vast binnen. Route de Soleil, Wolter Kroes komt eraan. En dit is Miss Montreal met Hier.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Eén ijs koffie voor mevrouw.
10: Mm. Ah. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarom varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Zee Lunch. Samen met Romy Montero.
1: Herman van Veen met Hilversum 3. Het is vrijdag. We zijn aangekomen bij het weekend. En ook de laatste keer dat ik de lunch ga presenteren op Radio Noordzee. Ik vond het erg leuk om te doen. Lieve mensen hier en hele leuke luisteraars. Met ook hele leuke vragen. Dank jullie wel nog daarvoor. We gaan er eerst nog even een mooi uurtje van maken. En te beginnen met Yves Berendsen, Emma Heesters, Alleen met jou.

Mark, Floor en Snelle met Parkje, Biertje, Vrienden. En de volgende artiest die ik mag gaan aankondigen is... ja, ik vind haar gewoon een wereldwijf. Een hele, hele stoere vrouw, leuke vrouw. Ik heb een paar keer met haar mogen werken, was altijd een feestje. En wat ik heel tof van haar vind is dat ze met deze song... toen ze deze song uitbracht, ging ze een nieuwe richting in. En dat was best spannend, heb ik begrepen voor haar. Maar ze heeft het gewoon gedaan, ze heeft het geflikt. En ja, ze is er nog steeds. En wat voor een. Roxanne Hazes, Ik was toch je meisje.

0: Just in the Wild met Cheerio. En wij zeggen nog lang geen Cheerio tegen elkaar, want er komt eerst nog heel veel goede muziek aan. Met straks Willem en Jan en ook Hanna mee en Bluff staan nog voor je klaar.
1: Het WK voetbal is begonnen en we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Je wil

0: Dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Romy Montero.

0: Radio Noordzee Lunch met Romy Montero.
1: Hanna, nee en bluf, ik ben niet meer bang. Dank voor al jullie leuke reacties deze week via radionoordzee.nl. En de laatste vraag komt van Marcel van der Vliet. En hij wil graag weten wat mijn grote droom is op muzikaal gebied. Nou, Marcel, er komt een beetje een... Nou, je mag jezelf oordelen of het een apart antwoord is, maar een niet per se voor de hand liggend antwoord, denk ik wel. Mijn grote droom op muzikaal gebied is namelijk niet... Bijvoorbeeld een Ahoy vullen of meerdere shows in het Ziggo Dome. Mijn grote droom is dat ik muziek uitbreng, wat ik nu aan het doen ben, maar dat heel veel mensen blij worden van mijn muziek en die dan allemaal luidkeels meezingen. En dan kan natuurlijk zijn in een Ziggo Dome, maar het kan ook zijn op een muziekfeest op het plein of op een verjaardagsfeest of maakt niet uit, op het strand. Maar dat heel veel mensen geëmotioneerd worden of heel blij worden van muziek die ik zing.

hamsterboy, een vrouw zoals jij. Dit was het einde van de lunch en ook het einde van mijn presentatie van de lunch hier op Radio Noordzee. Ik vond het ontzettend leuk om te doen en ik hoop dat jullie ook genoten hebben van alle mooie muziek.

0: 100% Pure Hollands. Radio
1: Noordzee. Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is...

0: verrassende onthullingen in As, de Anti-Survival Show. De reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten, en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
6: En hey Estelle, hoe is het op de weg?
7: Ja, er staan momenteel 27 vertragingen en dit zijn de 3 langste. Op de A1 richting Apeldoorn, daar heb je een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. Dan op de A2 richting Den Bosch, daar staat 20 minuten file voor de Martinus-Nijhoffbrug. En dan de laatste op de A16 richting Breda. Daar staat 20 minuten extra tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. En dat komt door een vrachtwagen die zijn lading is verloren.
6: Ah, nee, maar jij zit er lekker ontspannen in vandaag, hoor ik al. Dat wordt gezellig.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Zing maar mee, Estelle.
1: Ja, dat doe ik al.
0: Gerard Joling, zing met me mee. Vanavond staat hij in de arena met de toppers. En volgens mij gaan Jonathan en René straks even met hem bellen live.
2: Kruif en de Mol.
0: Het is een zinderende, hete vrijdagmiddag waarop je met deze tropische temperaturen het hoofd koel probeert te houden. Dan is er natuurlijk niks lekkerder dan een frisse duik nemen in de Noordzee. En dat doe je met ons op de strandwacht. Als een soort Baywatch zit ze erbij, Estelle.
1: Ja, en je natuurlijk bedoelt de ook dikke ik. Zuster van Pamela Anderson.
0: Nou, je hoort het al, we zijn er weer helemaal klaar voor. Je ziet er weer uit om door een ringetje te halen. En toch zie ik de halve apotheek hier naast je liggen.
1: Ja, weet je wat er is gebeurd? Ik ben vanochtend wakker geworden met een heel dikke oog.
0: Oh.
1: Ja, toen dacht ik, nou, dat gaat hem niet worden. Want moet ik straks met één oog de files presenteren.
0: Oké. Is er iets aan de hand? Moet ik weer ingrijpen? Of,
1: Nee. Don't bother.
0: Oké. Maar wat had je dan?
1: Ja, ik ben gestoken door een mug op een verkeerde plek.
0: Verder voel je je goed?
1: Verder voel ik me fantastisch.
0: Ah, we hebben nog maar 2 weekjes, dan hebben we alweer vakantie.
1: Ja, weet je dat ik het gewoon jammer vind?
0: Ja.
1: Ik ga dit gewoon missen.
0: Ja, ja. Maar goed, vanaf september zijn we er natuurlijk weer. Hoe vind je het tot dusver?
1: Ik vind het zo leuk om te doen.
0: Ja.
1: Echt waar. Ik vind het gezellig.
0: Ja, ik ook. Ik ook. We hebben weer een drukke middag vandaag. Want terwijl jij de laatste uren richting het weekend aan het aftellen bent, telt Bas Nijhuis denk ik vooral af naar morgenavond. Want dan speelt Oranje weer op het WK. Zometeen gaan we weer even bijkletsen met onze grote vriend van de show. En later mogen wij Mick Harre verwelkomen hier in de studio. Belangrijk bezoek mee Emma Lacroix. Samen hebben ze een nieuwe single, Rijk. En die hoor je natuurlijk ook live. Dat allemaal vandaag in Kruif en de Mol. Met nu Miss Montreal. En dit is Schuilen.

0: Ja, normaal is hij te vinden langs de lijn als FIFA's scheidsrechter. Maar bij Radio Noordzee hoor je hem aan de lijn. Iedere week mogen we hem even bellen. En dan deelt hij een nieuwtje wat hem het meest is opgevallen in de afgelopen week. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bas Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo. Kijk, applaus. Ik kan er nog steeds niet aan wennen. Hè. Hoe mooi is dat, hè?
0: Ja, jongen.
1: Het is echt, hè?
0: En meer dan terecht. Terwijl je gewoon nu een ijsje aan het halen bent, heb ik begrepen.
1: Nou, het is echt zo lekker weer. Jullie zijn natuurlijk lekker in de airco. Maar het is buiten is het zo lekker warm. Het is druk, hebben die ijssalons. Het is niet normaal.
0: En heb je hem al gehaald, je ijsje?
1: Ja, ik heb er al één op, dus ik haal er straks nog één. Hoeft toch pas in augustus weer met die vettang en zo. Dus gewoon veel eten nu.
0: Stel en ik zijn natuurlijk wel even benieuwd. Wat voor smaak jij van houdt, Bas?
1: Ja, ik ben wel meer allemaal van de, wel normaal, de mango, citroen. Citroen moet er altijd in.
0: Ja.
1: En dan, nu had ik yoghurt, persik, mandarijn. Ja,
2: zo, je hebt de hele grote winkel leeggehaald.
1: Nee, maar zijn jullie meer van softijs ook of van schepijs? Of heb je, hoe is het bij jullie dan?
2: Ja, ik wil niet opscheppen, maar ik hou meer van schepijs.
1: Zo, nou.
0: Nou, die is, nee, lekker, die is lekker fit in tegenstelling tot wij, Bas. Want ik weet niet hoe het met jouw slaapgebrek zit. Maar ik vind het best zwaar, dit WK.
1: Het is niet normaal. Ik dacht dat ik naar Curaçao die jetlag. Maar ik blijf in die jetlag zitten. Het is niet normaal. Hier mijn hele nachten ben je wakker van al dat voetballen.
0: Ja, en om nou te zeggen dat het allemaal van die potjes zijn om je vingers bij af te likken. Dat kunnen we ook niet echt van spreken.
1: Nee, het is verschrikkelijk nog die eerste ronde. Het is echt. Het is nog niet veel. Hè. En ja, dat is altijd wel zo dat de eerste rondes wat rustig zijn. Maar nu met al die kleinere landen. Maar ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe het met jouw WK-pool is. Maar Portugal gelijk, Spanje gelijk. Het gaat niet echt lekker. Die kleine landen doen het toch nog best.
0: Nee, klopt, ja. Ik heb mijn bonusdochter, die staat er beter op dan ik. Want die vond het leuk om al die kleine landjes gelijk te laten spelen. Ja.
1: Zo, nou, dat zegt ook al genoeg, of wie?
0: Ja, ja. En dan zit er een week tussen, dus dat hele gevoel, dat komt natuurlijk nog niet op gang.
1: Nee, dat klopt, dat heb ik ook. En vooral na die eerste wedstrijd. Maar het moet toch wel tegen Zweden moet het toch wel gaan lukken. Dat kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Hè? Is het ook... wat heb jij ingevuld? Maar dan weet ik zeker wat het niet wordt.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat ze tegen Zweden best wel lastig gaan krijgen, hoor.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben er ook bang voor.
0: Ik denk als je ze er niet in jaagt en je niet met het mes tussen de tanden gaat spelen, dat je het tegen iedereen lastig gaat krijgen. Maar ik wil toch wel
1: even...
0: Dat
1: zijn ook uitspraken, hè?
0: Ja.
1: Als je ze er niet in jaagt, ga je het lastig krijgen. Ja, dat is wel vaker met voetballen. Het zijn echt van die inkoppertjes dit, hè?
0: Ja, maar vooral dan even het mes tussen de tanden. Dat zie ik toch bij andere ploegen waarvan je denkt, zo, die hebben er wel een beetje gas geven die erop.
1: Ja, helemaal mee eens. Maar die Malen gaat toch ook wel een keer scoren, denk je niet?
0: Ik hoop het. Ik hoop het. We gaan het weer zien. Morgenavond om 7:00 spelen we tegen Zweden. Ja. Wat is jou nog meer opgevallen dit WK, Bas?
1: Nou ja, wel, ik vind het wel geweldig dat het spel wel lekker snel doorgaat. Hè. Als ik er toch een beetje richting de scheidsrechters kijk. Er wordt weinig, met tijdrekken gebeurt weinig. En spelers staan allemaal snel op. Hè. Ik zag van de week Engeland zat ik te kijken en nog zo'n andere wedstrijd. Dan willen die spelers op de grond blijven liggen. Maar dan denk je, ja, ik kan toch beter gaan staan. Want anders moet ik zelf een minuut aan de kant staan.
0: Precies.
1: Dus dat werkt echt super.
0: Het werkt, hè?
1: Ja, ik vind het, is echt top.
0: Ineens zijn het niet allemaal meer van die acteurtjes.
1: Moesten ondergaan.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Echt, hè. Dus ik moet wel zeggen, het is wel... Ja, ik hoop niet dat ze dat in de Nederlandse Eredivisie zal er ook gebeuren, denk ik. Ja, het was ook wel lekker dat het soms even stil lag. Maar goed, aan de andere kant, ik denk wel heel positief, toch, als je dat ziet.
0: Dat denk ik ook. En het wordt niet te veel voor zo'n scheidsrechter, Bas, dat hij nu aan 100.001 dingen moet gaan denken.
1: Ja, wij hebben ook nog geluk in betaald voetbal dat een vier official bijvoorbeeld mee kan tellen en dat soort dingen. Maar als jij straks in de amateurvoetbal en jij moet iemand aan de kant sturen voor een minuut, en je weet hoe dat gaat, die na een half minuut beginnen ze al te schreeuwen, ik wil erin. Nou ja, dan ben je alleen maar daar weer bezig. Dat is verschrikkelijk, toch?
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat, maar goed. Maar eerst moeten we zorgen dat Nederland doorkomt en dat gaat dan wel lukken.
0: Dat gaat wel lukken.
1: Dat kan toch haast niet anders?
0: Dat kan haast niet anders, want je moet het wel heel slecht doen wil je deze pools niet doorkomen. Dus dat gaat zeker lukken en daarna zien we wel weer. Verder, jij bent lekker ijsjes aan het eten. Je hebt nog de hele zomer voor de boeg. Ja. Dus wanneer ga jij weer een beetje echt op de treadmill staan?
1: Ja, nou ja, goed. Ik loop nu al wel echt gewoon. Ben al duurloop aan het doen. Dus, de maand juli, dan moet ik echt volle poelen aan de bak. En dan hoop ik augustus er gewoon weer te zijn. Dus ik kan nog even deze maand even goed snaaien en eten.
0: Precies. En genieten van de zwoele zomernachten.
1: Ja, van Rutger van Banneveld.
0: Vertel.
1: Wat ook zo'n krakertje, hoor.
0: Waarom? Vertel,
1: ja,
0: deze.
1: We hebben Cheerio natuurlijk, dat is nu de plaat. Maar ik zag deze voorbij komen. Zwoele zomernachten met z'n twee. Ja, die zingt hem zo mee, let maar op.
0: Ja, nou, Estelle hoorde hem net al eventjes. Die is ook heel blij dat we deze gaan draaien.
2: Ja, mijn eierstokken gingen rammelen.
1: Nou, dan... zet de eer kom maar aan.
0: Dan weet je het wel. Bas, dank je wel.

0: zomer. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken.

0: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
0: Nou, tof jij even.
1: Oh ja?
0: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
0: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening, het eerste jaar gratis. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
19: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Kom er maar in, Estelle.
24: Ja, het weer. De temperatuur loopt snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op...

0: Morgen wordt het, net zoals vandaag, zonnig met kans op een zomerse bui. De temperatuur loopt dan weer op tot en met 30 graden.
1: Lekker.
0: En dan, ja, gaan we door naar het verkeer, denk ik.
2: Radio Noordzee, verkeer.

0: Zeker jong en dom.
1: Tine Martin, jong en dom.
2: Cruijff en de Mol.
1: Ja, pak even je agenda erbij en check dan of je dinsdag 30 juni nog vrij hebt. Zet er dan een dikke rood-wit-blauwe cirkel omheen, want Radio Noordzee die roept die dag officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Nederlandse popmuziek is groter dan ooit, dus dat moet ook groots gevierd worden. En iedereen die weet het, in de Nederlandse muziek is Hazes de basis. En daarom vieren we de dag van het Nederlandstalige lied op 30 juni, de geboortedag van muzieklegende André Hazes. Eens, Estelle?
0: Zeker.
1: Hazes is de basis. En jij kunt deze dag met ons vieren hier bij Radio Noordzee. Meld je aan via het formulier op onze website radionoordzee.nl. En dan maken we er samen met onder andere Frans Duits, Justin de Wild en René Vroger een onvergetelijke dag van tijdens de speciale editie van Wat een Middag vanuit de Kroeg. 30 juni dus, de dag.

0: basis junior, kan alles uit het leven hier bij Radio Noordzee.
1: Richting je weekend met Estelle en Jordi.
0: Ja, het is zometeen weer tijd voor een hoogtepunt van de week, de Kruifkrant. En normaal vergelijk ik die krant het liefst met de grote jongens, NSC, Parool, Volkskrant. Maar vandaag lijkt het meer op een roddelblaadje, zoals de story. Bijvoorbeeld, Estelle?
2: Ja, want ik heb zometeen een dilemma waarvan ik echt niet weet wat ik zou moeten doen.
0: Eentje maar?
2: Nou, luister. Een toevallige ontmoeting.
0: Ja.
2: Een groot geheim. En informatie die meerdere levens compleet op zijn kop kan zetten.
0: Mijn hemel, wat een cliffhanger.
2: Ja, dus blijf luisteren.

0: 100% puur Holland. Radio
1: Noordzee. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Ga je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het

0: kijk.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar het was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de 3e was een hogere straf geëist. Maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
10: Hoe is het op de weg gesteld?
11: Ja, er staan momenteel 36 vertragingen en dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar staat 35 minuten vertraging tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoofdbrug. Op de A15 richting Gorkum, daar doe je ongeveer 25 minuten langer

0: en Hardemerbroek.
1: Lekker hoor, dankjewel.

0: 2. En als je vraagt wie is op dit moment de kapitein van Noordzee, op zekere stel.
1: Ja!
2: De Kruifkrant.
1: Ja, de Kruifkrant, hè?
0: Ja, ga lekker
1: ben
0: op je
1: ik klaar
0: stem.
1: Voor? Nou ja, het internet staat natuurlijk vol met gek en opmerkelijk nieuws. Maar het meest opvallende nieuws, ja, dat vind je toch echt op mijn feed. Want je kent me, zodra ik niet kan slapen of ik verveel me, ja, dan begin ik me scrollen. En dan kom ik echt de raarste dingen tegen.
0: Ik ben heel benieuwd naar deze
1: en
0: week.
1: Deze week is dat een dilemma die ik heb gevonden op TikTok. En ik ben heel benieuwd wat jij zou doen.
0: Oké. Okay.
1: Het gaat over ene Jamie. En Jamie...
0: Jamie Vaas?
1: Nee. Oh. Nee, het is een heel ander verhaal dit. Oh. Jamie is al een paar maanden aan het daten met een hele leuke man. Alles lijkt goed te gaan. Leuke dates, gezellig contact, vlinders in de buik. Kortom, potentie. Nee, luister, totdat hij zegt... Ja. Zullen we een keertje gezellig gaan eten met mijn zusje en haar verloofde? Nou, zegt ze, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus die Jamie stapt vol goede moed dat restaurant binnen. Kijkt naar die verloofde. En voelt haar maag ongeveer 3 verdiepingen naar beneden zakken. Ja, want die man, die kent ze. En niet van een verjaardag of van een buurtbarbecue. Nee, die kent ze net even iets beter. Want vorig jaar hadden ze namelijk nog een relatie zonder gebruiksaanwijzing. Zullen we maar zeggen, een soort friends with benefits.
0: Ja.
1: Dus die Jamie probeert rustig te blijven en vraagt aan haar date... hoe lang zijn jouw zusje en haar verloofde nou eigenlijk samen?
0: Ja.
1: Waarop hij antwoordt, al 7 jaar. Ze is al 7 jaar... Nou ja, op dat moment viel bij Jamie niet alleen het kwartje... maar een complete muntautomaat naar beneden. Ja, want dat betekent dus dat de beste man vorig jaar een uitstapje heeft gemaakt...
0: Ja.
1: Buiten zijn eigen relatie.
0: Minimaal 1.
1: Ja, nou ja, dus nu zit Jamie met een gigantisch dilemma. Want wat doe je?
0: Ja.
1: Hou je je mond omdat het niet jouw relatie is? Of vertel je het zusje de waarheid dat jij vorig jaar nog met haar verloofde... het bed heb gedaan.
0: Wat zou dat een heerlijk ongemakkelijk etentje zijn geweest.
1: Ja, maar...
0: Die jongen die zit daar natuurlijk ook niet meer lekker.
1: Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar ja, ik bedoel, hij is toch vreemd gegaan. Maar wetende dat misschien dan ook, zeg maar, dat complete bruiloft gaat ontploffen.
0: Ja.
1: Dat gaat waarschijnlijk niet door.
0: Nee.
1: Dus, wat moet je doen? Zwijgen of vertellen?
0: Ja. Wat zou jij doen, Estelle?
1: Ja, ik vind het heel lastig. Weet je wat ik denk ik zou doen? Ik zou denk ik tegen mijn date zeggen... dan moet ik niet aan mijn ex-vriendjes denken... maar gewoon een normale date.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen... ik heb een keertje met de verloofde van jouw zusje... iets meer dan gerummikupt. Ja,
0: dat zou je wel eerlijk zeggen. En dan zou je de bal bij haar laten of ze dat dan...
1: Nee, bij hem.
0: Ja,
1: dat hij moet het dan aan zijn zusje vertellen.
0: Ja, precies. Dan ben jij er vanaf.
1: Ja.
0: Dan ben jij eerlijk geweest.
1: Ja, wat zou jij doen dan?
0: Ja, dit vind ik op zich wel een goeie. Vind ik op zich wel een goeie, want dan heb je het wel gezegd. Want ja, waarschijnlijk ben jij zelf ook op die bruiloft. Op die nep bruiloft.
1: Ja. En, en als je dan bijvoorbeeld voordat het huwelijk zeg maar door kan gaan... en dat je je handje moet gaan opsteken. Ik wil er toch nog wel even wat kwijt.
0: Bezwaar tegen optekenen. Ja, dus, je weet natuurlijk ook niet wat voor relatie die mensen hebben. Hè? Misschien hebben ze wel een open relatie.
1: Wat denk je als bijvoorbeeld als dat zusje zelf... wat zou zij zelf willen?
0: Ja. Ja.
1: Zou jij het willen weten?
0: Zou ik het willen weten? Oh, wat een gewetensvraag.
1: Ja, maar zou jij het willen weten?
0: Uiteindelijk wel, natuurlijk.
1: Nou ja, alles weten maakt niet gelukkig, maar dit zou ik dan toch wel willen weten.
0: Ja, want weet je wat ik denk? Wat are the odds dat jij daar zit en hem op die manier kent? Ik bedoel, dat zal het wel niet bij één keer geweest zijn, toch?
1: Ja, maar ja, luister, wij zijn echt door de jaren, door schade en schande wijs geworden. Ja, dus ik wil best wel een paar tips geven voor red flags die je misschien kan herkennen als je partner een vreemd gaat. Ik heb er weinig ervaring mee, hoor. Maar hier zijn er een aantal die er bij me opkomen. De telefoon direct omdraaien, zodat je in de buurt bent. De telefoon nooit onbeheerd achterlaten. Ineens je wachtwoord veranderen. Op zonnefeestdagen ineens ruzie maken om weg te kunnen gaan naar je andere vriendinnetje. Vragen ontwijken. Verhalen die steeds veranderen. Geheimzinnig doen over afspraken en contacten.
0: Zo, ja.
1: Ah, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Hey, moet je niet een boek schrijven? Moet je niet een boek schrijven? Want dat is toch een hele handige
1: tip. Mag ik jou wat vragen? Zijn ze bij jou wel eens vreemd gegaan?
0: Ja, volgens mij wel. Maar ik ga nu even door met het liedje. Laat me lekker leven, heet het toevallig.

0: Marco Schuitmaker deze nacht. En ja, we zitten volop in het WK. Morgen is Oranje weer aan de beurt. Hoe kijk jij eigenlijk het allerliefst naar zo'n wedstrijd, Estelle?
1: Nou, ik vind het eigenlijk het gezelligste als ik lekker met mijn vrienden ben, met wat hapjes en drankjes. En van die vrienden die zeg maar wat extra dimensie aan zo'n wedstrijd geven.
0: Ja, ja.
1: Met... Van die uit hun stoel springen als er bijvoorbeeld een penalty gemist is.
0: Ja.
1: Ben jij ook zo'n type die zeg maar van de bank springt en tegen je tv schreeuwt.
0: Ja.
1: En dan zo met je handen een rondje rond je salontafel loopt.
0: Nou, tegenwoordig zit ik te kijken met mijn kinderen natuurlijk. En die zijn wel zo fanatiek.
1: Ja?
0: Dus we hebben morgen een barbecue'tje met wat de buren, kinderen van dezelfde leeftijd. Nederlands elftal shirtje aan en mijn zoon doet dat vooral.
1: Lekker wat Zweedse hapjes erbij.
0: Precies. En als jij nou luistert en denkt, goh, het mag bij mij ook wel eens wat spannender dan met de hond op de bank. Zorg dan dat je vandaag bij Radio Noordzee blijft. Want vanmiddag maak je bij Wat een Middag voor de laatste keer kans op een compleet verzorgde WK-avond in de Oranje Kroeg. En het houdt in met drie vrienden aanschuiven in een Amsterdamse WK-kroeg. Eten en drinken zijn inbegrepen, net zoals gezelschap van oud-Oranje-spelers en live muziek van Wolter Kroes. Nou, dan is de WK-bingo-kaart ook meteen weer vol, denk ik zo. Wil jij kans maken op deze tickets? Zorg dan dat je WK stuurt in een bericht naar de studio. En wie weet sturen René en Jonathan jou en je vrienden naar de Oranje-kroeg om te genieten van Oranje tijdens de groepsfase.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die. Greg van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

0: Radio Noordzee.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal.

0: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Kom er maar in, Estel.
19: Ja, het weer. De temperatuur loopt snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op flinke en felle onweersbuien. Met misschien ook hagel en veel wind. Morgen wordt het net zoals vandaag zonnig. Met kans op een zomerse bui. De temperatuur loopt dan ook weer op tot in de 30 graden.
18: Kijk, warm in de auto, dat is natuurlijk niet fijn.
20: Radio Noordzee, verkeer.
19: Ja, er staan momenteel 36 vertragingen en dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar staat 35 minuten vertraging tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. Op de A15 richting Gorkum, daar doe je er 25 minuten langer over. In de buurt van de Harningsveld en de Giessendam. En dan de laatste op de A28 richting Zwolle, daar een klein half uurtje extra tussen het Harde en de Hattemerbroek.
18: Dankjewel, Estelle. Wij knallen even lekker door nog hier in de studio.

0: Dankjewel nog, hè. De drie J's hebben dat voor ons ingezongen. Draai een liedje voor mij. De luisteraar mocht iets insturen. We hebben aan de lijn Ton. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo,
1: ja.
0: Man. Vertel, waar kom je vandaan?
1: Leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, leuk toch?
1: Leuk.
0: Waar kom je vandaan? Vertel eens wat over jezelf.
1: Ik kom uit Deventer. Maar vanochtend kom ik uit Zeewolde. Oh. Waar ik aan het werk was vanochtend. En nu weer op weg naar huis genieten van het mooie weertje.
0: Ja, zeker. En wat doe je voor werk, als we mogen vragen, Ton?
1: Ja, ik ben in het dagelijks leven loopbaancoach. Maar ik zat in Zeewolde omdat ik ook nog formateur ben van de nieuwe gemeentebesturen in een paar gemeentes in Nederland. Waaronder die in Zeewolde.
0: Zo, toe maar. En dan heb je natuurlijk in de auto Radio Noordzee aanstaan. Dan hoor je ook onze Estelle. Hoe vind je dat ze dat doet, Ton?
1: Ja, jullie hebben een superleuke show. Ik kan er enorm van genieten.
2: Heb je ook nog wat dilemma's te vertellen?
1: Ik heb wel wat dingen gehoord over rode vlaggen en zo. Dus daar moet ik eens over nadenken of ik die zie.
2: Heb jij red flags?
1: Ik geloof het niet. Ik ben samen met mijn vrouw. Ik verwacht het niet, maar ja, je weet het niet, hè?
0: Nou, Estelle gaat er een boek over schrijven, Ton. Dus hou dat in de gaten.
1: Nou, ik lees graag boeken, ik hou hem in de gaten.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Wordt waarschijnlijk een encyclopedie.
0: Ja. Hey, maar vandaag gaat het over muziek. Hè. De luisteraar mag een liedje aanvragen met een verhaaltje erbij. Jij hebt aangevraagd van Boudewijn de Groot, Jimmy.
1: Ja.
0: Ja, dat verklappen we al eventjes. Want waarom is dat, Ton?
1: Nou, eigenlijk, ik hoorde net natuurlijk de tune van het levenslied. Eigenlijk is het voor mij een levenslied.
0: Ja.
1: En het draait eigenlijk allemaal om één zinnetje, dat liedje.
0: Ja.
1: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Ah. Dan ben ik niet half dood geschopt. Maar er is mij wel iets gebeurd in mijn jeugd. Ik was, vond ik zelf een zeer getalenteerde voetballer.
0: Ja.
1: Daar dachten anderen in mijn omgeving heel anders over trouwens.
2: Wat was jouw positie in het veld?
1: Ik heb in de voorhoede altijd gestaan.
0: Ja, spitsie.
1: Dus kijk, maakte veel doelpunten.
0: Ja.
1: Kunnen we morgen ook gebruiken. Maar ja. Niet bij mijn niveau, geef ik eerlijk toe.
0: Maar wat gebeurde er toen, Ton?
1: Ja, toen begon het nieuwe seizoen. En ik had voor het eerst in mijn leven de hele zomer doorgetraind. Want ik denk, nu ga ik de stap maken naar de eerste selectie.
0: Ja.
1: En dat was een heel goed plan. Totdat ik in de eerste wedstrijd zo zwaar geblesseerd raakte dat ik daarna eigenlijk nooit meer heb mogen voetballen.
0: Jeetje, dat is een behoorlijke overtreding geweest.
2: Welke blessure had je?
1: Ik heb mijn knie of mijn onderbeen een kwartslag gedraaid.
2: Oei.
1: En dan is gewoon alles kapot in je knie wat in je knie zit.
0: Ja.
1: Daar komt daar kort gezegd op neer. Dus dat was voor mij een heel heftig moment in mijn leven.
0: Dat begrijp ik.
1: Dat klinkt het allemaal heel zielig. Eigenlijk is het ook gewoon een hele belangrijke geweest voor mij. Omdat ik ontdekt heb, het leven houdt niet op als iets niet doorgaat wat je wil.
0: Nou, mooi.
1: Omdat er ook altijd nieuwe dingen komen. En ik heb een heel mooi leven na die fase gekregen.
0: Ja.
1: Alleen niet op het voetbalveld.
0: Nee, dat is een mooie. Het is ook een mooie voor je boek, Estelle, deze
2: zin. Ja, nou, maar mijn zoon heeft eigenlijk precies hetzelfde gehad. Dus ik vind het wel heel mooi hoe je dat verwoordt.
1: Ja.
0: Hoe lang geleden was dit, Ton?
1: Ja, dit is wel heel lang geleden, hoor. Ik ben nu 62 en ik was toen 16.
0: Aha.
1: Toen het gebeurde.
0: Ja.
1: Maar het is wel. Het vormt je wel. En het is lang iets in mijn leven geweest van voor en na dat moment.
0: Ja.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarna zulke mooie dingen mogen doen.
0: Ja.
1: En waaronder wat ik net vertelde, formateur zijn. Ik ben wethouder geweest. Ik heb mooie dingen mogen doen. Dus daar was ik nooit in beland als ik in de sport door was gegaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Ik denk dat dit heel herkenbaar is, Ton, voor heel veel luisteraars. Namelijk dat van sommige dingen die even niet mee zitten, er toch weer hele mooie dingen uit kunnen komen.
1: Zo is het. Helemaal.
0: Ton, we gaan naar Boudewijn luisteren. Boudewijn de Groot. Dit is Jimmy.
1: Dankjewel.

0: Hey, liefdesverdriet, Estelle.
1: Nou ja,
0: Russo.
1: Meer.
0: En Emma Heesters hier op Radio Noordzee.
2: Naar het weekend met Cruijff en de Mol.
0: Zometeen mogen we hier in de studio van Radio Noordzee niet één, maar twee artiesten ontvangen. Ja, want Mick Harre die schrijft aan samen met Emma Lacroix. Ze hebben het duet Rijk uitgebracht en die gaan ze natuurlijk ook voor ons zingen. En stel, ja, die Mick Harren, die ken ik volgens mij al meer dan 40 jaar. Dan komt hij net binnengelopen. Dan denk ik, hoe oud is die dan?
1: Ja, je bent niet echt veel ouder geworden.
0: Hij ziet er toch wel echt...
1: En wat heeft die mooie lange wimpers?
3: Ja. Ik begon ook met 2 jaar, maar het is 2 weken. Ja.
0: Ongelooflijk. Ik wil straks weten wat voor cremmetjes die allemaal opsmeert. Zometeen dus Mick Harren, Emma Lacroix hier bij Radio Noordzee. Maar eerst nog eventjes deze, Linda Roos en Jessica. Met Ademnood. Ken je wel, toch?
1: Ja, die ken ik zeker.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7.
8: Wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
14: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos is niet bekend. Nederland levert niet 1, maar 2 schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Van de Ween.
3: Ja, er staan momenteel 52 files en dit zijn de 3 langste.

0: Zo lekker blijven luisteren naar Radio Noordzee. Met straks live in de studio Mick Harre en Emma Lacroix.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met

0: Artiesten die komen hier binnen. Je voelt het gewoon meteen. Ze stralen niets anders uit dan enthousiasme, charisma en talent. En dat zie en voel je niet alleen, maar je hoort het ook. Want ze hebben samen een te gekke single uitgebracht. En daarover gaan we ze alles vragen. Een heel hartelijk welkom voor Mick Harren en Emma Lacroix. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zien jullie er lekker vrolijk uit.
1: Ja, zijn we ook.
0: Ja. Huh? En wat een leuk duo. Hoe is dit zo gekomen, Mick?
1: Ja, hoe is het gekomen? Haar man belde mij op. Dan wil je wat met mijn vrouw doen? Ik zeg nou...
2: Oh, je wat met mijn vrouw doen?
1: Ik heb al drie kinderen. Drie kinderen vind ik genoeg. Ik zeg, je hebt het verkeerde escortbureau gebeld. Hij zegt nee. Ik heb mijn vrouw die zingt en Emma Lacroix. En ik wist echt niet wie ze was. Ja, nu weet ik het zeker wat ze allemaal doet. Maar toen zegt ze, ja, het is de kleindochter van Henny Huisman. En toen kreeg ik een foto. Ik denk, hè? Het rijmt helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik zeg nou wat leuk, want ik ben ooit met Henny Huisman begonnen in 1992 in de Soundmix Show.
0: Nou, is
1: als
0: dat
1: Tom
0: wat?
1: Jones met Kiss. Ja. De cirkel is rond.
0: Ja.
1: Al ik hoop dat het niet afgelopen is.
0: Nee, maar het is wel het een en ander. 1 en 1 is 2. Wat gaaf.
1: En toen hoorde ik het liedje. En ik zat midden in een ander liedje wat ik aan het maken was. Dat heet Gekkenhuis. Was ik vol in. En ik liet het horen. En ik zeg ja. Dus zegt mijn vriendin van. Het is volgens mij nog beter dan het Gekkenhuis. Ja. Ik vind het eigenlijk ook wel. Ik vind het triest om het zelf te zeggen, maar. Ze heeft het zelf geschreven ook.
2: Ah, Ze heeft het zelf geschreven.
0: Wat gaaf.
1: Dus zo is het gekomen.
0: Ja. Dus en nu zitten we hier.
2: Ja.
0: En even een korte backstory van jou, Emma. Behalve dat je dus liedjes schrijft en nu die single uit hebt.
2: Ja, ik ben Emma Lacroix. 24 jaar oud. Ik heb al 2 kinderen. In het dagelijks leven doe ik social media en zingen.
0: En zingen.
3: Wauw.
0: Ja. Ja, en jij noemde het al even net, Henny Huisman was gisteren jarig.
1: Ja.
2: Ja,
0: gefeliciteerd. Klopt,
2: dankjewel.
0: 75.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
3: En wat vindt bijvoorbeeld Henny van Rijk?
2: Hij vindt het echt een leuk nummer.
3: Ja. Ja,
2: hij is hartstikke trots. Ja, hij heeft ons allebei gebeld met het is echt een goed nummer.
3: Heeft Henny je mooie levenslessen meegegeven?
2: Ja. Vooral als het gaat over nerveus zijn. Daar heeft hij zelf altijd heel veel last van gehad. En ik ook.
3: Ja, ben je nu nerveus?
2: Nee, nu niet. Maar van tevoren wel. Ik was helemaal stil. Mick die zegt, gaat het? Ik zeg, ja hoor.
3: Maar hoe kan het nou met jouw vak? Als je op het podium staat, dan is het toch best wel lastig als je dan heel erg nerveus
2: bent. Ja, dat
3: bent.
2: Is vreselijk. Dat rijmt toch helemaal niet met elkaar. Maar ik heb het elke keer. En opa Henny dus ook. Die heeft het nu nog steeds.
3: Maar als je er eenmaal staat, dan gaat het weg.
2: Dan gaat het wel weg.
3: Gelukkig.
0: Hé Mick, jij kwam hier binnengelopen en ik zei het even voor de grap al. Maar jij lijkt geen dag ouder te worden. Jij ziet er echt goed uit. Wat is jouw geheim?
1: Ik heb hele goede spullen. Een hele goede dokter. Ja.
3: Mag ik de naam van jouw dokter?
1: Nee, ik leef heel gezond. Sinds de afgelopen 10 jaar. Ik drink geen alcohol. Ik rook niet. Ik gebruik geen drugs. Dus ik ben eigenlijk een eeling in de artiestenwereld. Wereld.
3: Schat, ja. Je ziet eruit alsof je 2 knijpers in je nek hebt.
1: Zal de knippertje door. Het zit vast.
0: Maar je zegt 10 jaar dus ja. Nu al droog sta je.
1: Ja.
0: Dat heeft je dus veel opgeleverd.
1: Ja, zeker. Lichamelijk zeker. En geestelijk ook.
0: Ja.
1: Ik bedoel,
0: was het erg?
1: Hoeveel ik dronk?
0: Ja?
1: Ja, ik was wel. Ik was 4 dagen ongeveer onderweg met zingen. En bij elk feestje dan dronk ik.
0: Ja.
1: Soms had je er wel 2, 3 op een dag. En 20 jaar geleden had ik Sweet Carolina. Toen ik Nederlandstalig gedaan. En dan had je gewoon 10 optredens per week. En dan was ik gewoon 10 dagen in de week. Was ik wel aardig bezonken.
0: Dus de knop moest om?
1: Ja, absoluut.
0: En je voelt je. 100.000 keer beter.
1: 100.000 keer beter.
0: Ja.
3: Anders had je dichter bij de glasbak kunnen wonen.
1: Ik had er misschien niet eens
0: gereden. Ja, precies. Nou ja, daar lachen we om, maar je weet het natuurlijk niet.
1: Ik wilde bijna een sluiterij beginnen.
0: Ja. Ja. Emma, jij bent ook vrij open over de mentale
3: uitdagingen
0: die er allemaal zijn. Ja, ja. Vind je dat belangrijk?
2: Ik vind het belangrijk om daar open over te zijn. Ook om. Als je daar niet eerlijk over bent, is het heel makkelijk om het weg te stoppen.
3: Maar wat heeft jouw kijk op geluk en rijkdom veranderd?
2: Mijn kinderen. Echt ja, mijn kinderen, ja. Ik ben eigenlijk nooit een materialistisch persoon geweest. Maar vooral als je social media doet, dan kom je dat gewoon heel vaak tegen. En het wereldje wil iedereen laten zien hoe mooi en groot en leuk alles is.
3: Maar wat doe je precies op social media?
2: Ik maak samen met mijn verloofde Maurits maken we filmpjes. Gewoon van ons leven als jonge ouders eigenlijk. En soms, dat zijn gewoon korte vlogjes.
0: Ja. Ja.
3: Leuk.
0: Ja, hoe heet dat? Waar kunnen we dat op zien?
2: Ons kanaal heet Emma en Maurits. We zitten op YouTube en TikTok en Instagram. En daar zijn we op te vinden.
0: Wat mooi.
3: Zing je daar ook af en toe een nummertje? Of,
2: Daar komt heel af en toe ook een nummertje voorbij.
3: Ja. Leuk. Nou, dat gaan we even opzoeken.
0: Ja, zeker. Wat goed, joh. Zo jong en dan toch al zo in het leven staan. Daar houden we van. Dank voor jullie verhaal. Straks gaan we het liedje horen. Het liedje Rijk. Volgens mij gaan we er nog eentje doen daarna. Mick?
1: Ik hoorde het, ja, dat ik dat mocht doen.
0: Een gouden ouwe.
1: Sweet Caroline.
0: Ja, leuk. Het is wel heel leuk om jullie hier te hebben, jongens. Dus blijf allemaal luisteren. Straks treden ze hier live op Mick Harre en Emma Lacroix. Maar nu nog eerst even deze klassieker van onze Marco.
3: Ja, top. Ik leef niet meer voor jou.
0: Zo is het.
1: Hij is dan mijn hoogte.

0: Jazeker, Jeroen van der Boom, luchtballon hier op Noordzee. En ze staan er helemaal klaar voor. Mick Harre en Emma, kunnen jullie mij horen?
1: Yes.
0: Kijk, dat is mooi. Voordat we gaan luisteren naar jullie, naar het liedje Rijk. Emma, jij vertelde dat jij het liedje hebt geschreven. Wat is nou de mooiste zin hieruit? Welke moeten we nou echt even opletten?
2: Je bent pas rijk als je gezond bent met de mensen om je heen.
3: Ja. Wat een mooie
0: kippenvel.
3: Zin.
0: Klaar. Mic drop, zou ik bijna zeggen. Maar dat gaan we nog niet doen, want we gaan naar jullie luisteren. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
0: Live hier bij Radio Noordzee. Mick Harre, Emma Lacroix. Dit is Rijk.

0: Dank jullie wel, Mick Harre en Malakwa. Met Rijk en blijf luisteren voor nog meer live Mick Harre straks.
1: Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel van doorlopende reisverzekering, wegenwacht.

0: voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Giraf met een V. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Yes, zeg maar.
5: Ja, het

0: wordt het net als vandaag zonnig met kans op een zomerse bui. De temperatuur loopt dan ook weer op tot zo'n 30 graden.
1: Kijk, en waar krijg jij het nou echt warm van, Estelle?
0: Om naar jou te kijken.

0: Sukkel in Amsterdam, Menzo Kortland. Nou, hier staan zeker geen sukkel uit Amsterdam. Onze grote vriend Mick is er nog steeds.
1: Nou, heerlijk toch?
0: Ja.
1: Ja, ik ben blij dat ik mag zijn.
0: Ja, we hebben nog een paar korte vraagjes voor jou, Mick. Stel, kom er maar
2: aan. Ik hoor dat jij nog hele leuke andere plannen hebt. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ik heb een pilot opgenomen, een televisiepilot. Dat heb ik eigenlijk afgekeken van James Corden in Engeland. Die zit dus met Adele en met Stevie Wonder en met Paul McCartney in de auto. Dan gaan ze zingen, een beetje over het leven praten, over de carrière. En dan zingen ze een liedje samen. Nou, ik kan ook zingen. En ik heb de pilot opgenomen samen met Walter Kroes. En die wordt nu gepitcht, als het goed is,
2: door Trinidad
1: Media TV.
0: Wat leuk.
2: Want dat is een heel succesvol programma.
1: Is te gek dat niemand heeft gedacht om dit in Nederland te doen. We hebben natuurlijk het Nederlandstalig zit hoog in het vaandel. Dus ik dacht, ja, bij mezelf, wat zullen we dat niet doen?
0: Ja.
1: Ik zit te kijken. Ja, had je het maar bedacht, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is echt
0: en zoek je nog een tv-zender? Want ja, niet dat ik daar ingang bij heb.
2: Dat wordt heel lastig voor jou.
1: Ik weet dat ze woensdag gaan pitchen. Ik mag het de zender noemen, nee?
0: Ja, natuurlijk wel.
1: SBS.
0: Ja. Ken ik wel.
1: Maar ik zou het heel leuk vinden als je een goed woordje kan doen.
0: Ja.
1: Maar dat hoor je denk ik 100 keer per week.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar wat leuk.
0: En behalve tv op muziekgebied, heb je eigenlijk nog dromen dat je zegt, nou, dat zou ik echt nog wel een keertje willen doen?
1: Ja, ik zou dat ook een heel groot concert willen geven. Ik zit eigenlijk 40 jaar in het vak. Ik doe het al 40 jaar. Maar het is steeds moeilijker om een goede locatie te vinden. Je komt er eigenlijk niet in.
2: Johan Cruijff Arena, ik zit hier, maar goed.
0: Ja, je moet hier, met dit programma moet je wezen, hoor. Voor de kruiwagen.
1: Dat is een goed woordje gaan doen. Ik bedoel, dat is heel moeilijk. Ik wil heel graag in Carré staan, ook omdat ik uit die buurt kom natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is heel moeilijk.
2: Maar hoe blijf je jezelf vernieuwen na zoveel jaren in de muziek?
1: Ja, het is heel moeilijk, want er zijn natuurlijk heel veel opkomende artiesten, ook jonge artiesten, die ook hit na hit scoren. Dus je moet iets unieks vinden om toch proberen een hit te creëren. En wij denken dat we dat met Emma samen met Rai kunnen doen.
0: Dat jullie er eentje te pakken hebben. Ja. Nou ja, over hits gesproken. Jij noemde het straks al even in het gesprek Sweet Caroline.
1: Ja.
0: Licht jaren geleden dat je nog af en toe diep in het glaasje keek. Dat is dus nu niet meer.
1: Nee.
0: Maar het feestgedruis is er niet minder om.
1: Ik zeker niet.
0: Nee.
1: Absoluut.
0: Gaan we hem gewoon nog een keertje doen, toch?
1: Doen?
0: Ja, natuurlijk. Sweet Caroline, de Nederlandse versie. Hier is die Mick Harren.

0: studio ondertussen volgelopen.
1: Wat een feestje.
0: En als je nu nog geen zin hebt in je weekend, dan weet ik het ook niet meer. Mick Harre, dankjewel man. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel.
0: En succes met alles.
2: Dankjewel.
0: Goed.
1: Ik zat er lekker in, hè?
0: Ik zit er heel lekker in. En het weekend komt eraan. Ik heb er zin in.
1: Ik ook.
0: Ja.

0: hier bij Radio Noordzee. Ja, Jonathan, die is er niet vandaag.
1: Nee, hij is op vriendenweekend. Het zal een rustig weekend worden.
0: Maar luister even, René zonder Jonathan, dat is er als Bud Spencer zonder Terence Hill.
1: Ja, het is niet te doen eigenlijk, maar toch, we gaan het toch even goed proberen.
0: Ja, natuurlijk.
1: We kunnen niet zonder je, maar we gaan het toch proberen.
2: Ja, maar jij hebt zoveel verschillende persoonlijkheden. Jij kan
0: niet Nee, natuurlijk gaan we niet één proberen. We gaan het gewoon doen. Wat heb je allemaal voor leuks, René?
1: We gaan zo meteen natuurlijk het café openen. Dat doen we met, dat is echt heel gezellig, met Mike Versteeg. Die gast die gaat als een raket op dit moment met een nieuwe track. Die gaat die zingen om het weekend te openen. Ja, hij voelt die druk op de schouders natuurlijk al. En verder, hij zit al links naast mij. Voor de luisteraars is het rechts, denk ik dan. Hè?
0: Ja.
1: Ja, voor de luisteraars rechts. Dat is Ferry de Lits. En Ferry heeft ook samen met iemand een fantastische tune gemaakt. Baco in Monaco. Dat ademt één en al zomer. Nou ja, het is buiten 86.000 graden. Dus
0: ja, heel toepasselijk.
1: Ja, en we bellen even met de Johan Cruijff Arena SL, waar jij vanavond bent.
2: Ja, zeker.
1: De toppers.
2: Ja,
1: de toppers.
2: Ik heb er heel veel zin in. Maar ik hoorde wel dat we een dresscode hebben.
1: Ja.
2: À la Miami Vice met een paar klaprozen erop.
1: Ja.
2: Ik weet niet of ik daar knapper van uitkom.
1: Klein glittertje.
2: Ja, dat glitter, dat doet me aan kerst denken.
1: Ja, doen we niet. Okay.
0: Maar welke topper heb jij aan de lijn?
1: Gerard Joling.
0: Nee.
1: Met Gerard.
0: Ja, iedereen wil hem spreken. Wie heeft hem?
1: Ja, wij.
0: Ja, het is niet te geloven.
1: Met Gerard Joling.
2: Wat jij allemaal wel niet met je persoonlijkheid kan binnen kan halen.
1: Het is ongelooflijk. En dan moet het weekend nog beginnen. Hè?
0: Zo is het. Nou, we gaan allemaal blijven luisteren natuurlijk. Gaan wij er lekker uit, Estelle. Ik vond het gezellig met je.
2: Ja.
0: Ja, Wesley Bronkhorst en Amalia. Tot volgende week.
2: Tot volgende week, schatten. Ha!

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Attap.
17: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
20: Zie je nou wel, ze ruikt me.
21: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van de moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaarliggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop, daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: Waar zit je nou?
7: Moet ik wel even open natuurlijk, hè?
6: Ja, moet je wel even openzetten.
7: De allereerste keer verkeer hier. Ach, goed. Hey, 46 vertragingen. De drie langste files zijn op de A2. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Daar bijna drie kwartier. De A12 Oudrein Arnhem voor Houten-Oost een 30 minuten. En de A16 tenslotte Antwerpen-Breda voor Galder door een ongeluk daar 20 minuten.
6: We hebben een hele rare opstelling, Nico, vandaag.
7: Ja, waar is Jonathan?
6: Jonathan heeft vriendenweekend.
7: Heeft hij vrienden?
6: Alleen weg.
7: Ja, ik wou zeggen, die is eens eentje.
6: En die Menno, die dacht, het is 35 graden.
7: Heeft ook geen zin.
6: Ik neem een slipperdag.
7: Een slipperdag.
6: Nou, die heeft hij.
4: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
8: Radio Noordzee.
9: Let op.

0: Het is Jan Smit in het huis van de Hollandse hits. En boom, boom bij Lando op Radio Noordzee. Ja, Nico, daar zitten we dan. Ja, met onze ziel onder ons arm.
1: Het is wel een beetje triestig.
0: De helft van het team is compleet weg. Er worden even wat koptelefoons geregeld nu voor onze gasten. Want ja, we hebben wel stand-ins nodig natuurlijk.
1: We hebben ruimte zelf.
0: We hebben een paar goede jongen vandaag, dat is niet normaal. We hebben en Ferry de Lits en Jack in de Haag.
2: Hallo.
0: Ja, komt eraan. Ja, Nico gaat jullie even helpen. Nico is zeg maar de gast hier. Mooi is dat, hè? Ja, gaat allemaal goed komen, jongens. Ferry, jij gaat natuurlijk zometeen... je staat al een klein rondje te draaien... maar jij gaat zometeen in het café natuurlijk... samen met Jack de nieuwe track zingen. Paco in Monaco. En die gaat echt als een raket op dit moment, hè?
3: Ja, hij gaat lekker. Hij gaat lekker. Ja.
0: Goed. En je doet zelf nog een track uit het verleden ook, hè? Dus,
3: ja. Heel veel zin in. Heel leuk.
0: Leuk. Zijn we aangesloten allemaal?
4: Ja.
0: Alles aan het feest.

0: marathon in een wollen trui.
1: Ja, dat is een
0: goede tip.
1: Hartstikke goed.
0: Goeie tip. Ja.
1: Teentje erbij.
0: Zeg, normaal gesproken...
1: ja, jongens, soep.
0: Lekker. We hebben hier normaal gesproken een Menno zitten met een bulderlach. En die leggen wij altijd elke dag even twee raadsels voor. Nou ja, die is een dagje vrij. Ik zei al, die heeft een slipperdag opgenomen vandaag. Dus gaan we het even met jullie proberen deze dag.
1: Ja?
2: Ja. Kijk, dat gaat wel goed.
0: Heel goed. Ja, het nadeel van het mooie weer, natuurlijk, ja, iedereen denkt maar van alles aan te kunnen trekken. Denk even aan witte sportsokken in plastic badslippers of sandalen of de, ja, de net niet afritsbroek. Of wat dacht je van mannen in een tanktopje?
1: Kan dat niet?
2: Nee, niet in 2026.
0: Nee, dat kan niet. Nee. Hoe noem je het als mensen je uitlachen om je kleding? Hoe noem je dat?
2: Menno.
0: Nee. Nee. Je moet eerst een antwoord geven.
2: Hoe noem je het als mensen je uitlachen?
0: Ja, verschut.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik ook niet.
0: Je weet het niet?
1: Nee.
0: Het is kleedvermaak.
1: Ja, natuurlijk.
0: Okay. Nou, nog even eentje. Een man komt bij de dokter en zegt... Dokter, u moet mij helpen te zorgen dat ik niet meer zo verschrikkelijk uit mijn mond stink. Na wat onderzoeken zegt die dokter... U kunt dit op twee manieren oplossen. Eén, u stopt met nagelbijten. En twee, puntje. Wat zou het tweede geweest kunnen zijn?
2: Dat had van meer bako drinken.
0: Nee, geen bako.
1: Poeh.
0: Ja. Nee? Ja, ik weet het niet. Dus één, u stopt met nagelbijten. En twee...
1: Ja... Het kan van alles zijn.
0: Ja.

0: voor 9, Stef Ekkel, Radio Noordzee. En wij zijn oranje, mannen. Ferry, wat gaat het worden morgen tegen Zweden, denk je?
1: Poeh, ik had echt hele goede hoop voor vorige week.
0: Dat is weinig van over, hè?
1: Ja, joh.
0: Ja. Ja, als we deze niet winnen, ja, dat is wel klaar, denk ik.
1: Dat is klaar.
0: Dan is het klaar, dus ja. We moeten het doen. Wat ook klaar is, is de werkweek. We hebben het weer gered. De wekelijkse gijzeling, die we ook wel werk noemen, is voor de komende 60 uur voorbij. Onbereikbaar voor volwassenen. En ook voor alle verantwoordelijkheden. En voor iedereen die er serieus mee omgaat.

0: Radio Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Ja, het magische moment waarop de motivatie keldert naar een historisch dieptepunt. Het energieniveau voor gezelligheid plotseling stijgt naar 200%. De weekendmodus is nu gestart. Laat het Bourgondische leven maar beginnen, hè?
3: Zo.
2: Kun jij kijken of de deuren van het café inmiddels open staan?
3: Ik ga even kijken. Dus, ja,

0: te terugkomen om de hele boel te dweilen. Heeft een stem als een nachtegaal, de glimlach van de ideale schoonzoon en een conditie waar Virgil van Dijk jaloers op is. Even een belangrijk bericht vanuit de EHBO. Mocht je zo meteen last krijgen van een verhoogde hartslag, trillende benen of een ja, soort van onbedwingbare neiging om op de bar te klimmen. Geen paniek, het is allemaal zijn schuld. Op de bühne, Mike Versteeg! Hey Mikey! Mikey, attentie Mike. Attentie Mike.
1: Je net het aankondigen, Mike. Ja. Heel mooi.
0: Mike is met de Noorderzon vertrokken.
2: Hij staat achter de bar.
0: Is hij hier?
3: Ja, goeiedag. Ja, oh, hoi. Sorry hoor.
0: Oh jongen, we waren even helemaal kwijt, jongen. Had je de microfoon uitstaan, of niet?
4: Zijn mic was uit.
0: Dat de mic was eventjes uit.
2: Ah.
0: Maar nu ben je er, hè? Hij is weer weg, hè? Ik vond het een kort optreden. Laten we er geen even afvallen.
2: Geen valse noot, hè?
0: Nee, dat is ver. Ja. Wat is dit? Dat is een soort lokale omroep is dit in één keer geworden. Mike, we gaan nog één keer aan Mike vragen of hij er is.
2: Mike?
0: Anders moeten we de boel uitstellen. Nee,
2: Mike.
0: Ik hoor niks, jongens.
2: Kan iemand anders een stukje zingen hier?
0: We gaan het zo meteen gewoon nog een keertje proberen of we Mike Versteeg aan de lijn kunnen krijgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van 10.

0: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
1: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsen bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
13: 1 minuut over 4:30. Ja, vanavond en de komende nacht kans op een buitje. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het is op de meeste plaatsen wel droog. 23 graden aan zee. 31 graden in het oosten en in het zuidoosten van het land. Houd de woning koel door zonwering te gebruiken. We moeten nogmaals het RIVM hartelijk danken. We waren bijna van plan om de haard op te stoken vanavond. Maar we gaan het toch maar niet doen. Gelukkig niet.
14: Radio Noordzee. Verkeer.
15: Ja, er staan 38 files, lekker met het weer. De drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. 34 minuten, komt er een auto met pech. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouwe Aquaduct, daar een half uur. De laatste is ook meteen de langste, Nijmegen-Gorkum. Voor de brug over de Linge, door een ongeval, daar 45 minuten.
13: Oh, dat is een lange. Ongelooflijk veel sterkte gewenst daar bij die brug over de Linge.
14: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
13: Met Nicola Ruijs.
15: Ja, ga ik die ook doen. Een man uit Almere moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in. Hij heeft een meisje van 15 verkracht in Arnhem. Dat gebeurde vorig jaar op Koningsdag. Toen nam hij ermee een Dixie in, zo'n portable wc. Goed, we gaan even de grens over. België, dat neemt draconische maatregelen vanwege het verwachte noodweer van straks. Dan mag je in sommige plaatsen niet meer naar parken en

0: bossen. Want bomen kunnen omvallen door de harde wind. En ook bij ons in Limburg wordt noodweer verwacht. Hey, het RIVM dat waarschuwt, maar de KNVB doet dat ook. Hè? Die waarschuwt oranje fans voor extreme hitte. En niet hier, maar in Houston. Daar is de WK-wedstrijd tegen Zweden natuurlijk. Het is daar 34 graden en erg benauwd. En het advies, mochten jullie luisteren daar in Amerika...
1: Attentie!
0: Drink een liter water per uur en niet de hele tijd in de volle zon zitten.
1: Nee, en moet het water ook eerst door de brouwerij heen? Of is dat er niet bij achter?
0: Dat mag dan niet.
1: Dat mag dan weer niet. Natuurlijk. We hadden net de grootste problemen om contact te maken met het Noordzeecafé. Maar als het goed is, is het dan uiteindelijk toch gelukt. Mike, ben je daar, jongen?
2: Jazeker.
1: Hey, Mikey. We hadden een mooie introductie voor je gemaakt. Heb je dat gehoord?
2: Daar wilde ik inderdaad over beginnen. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Dus dank je wel daarvoor.
1: Oké, nou leuk dat je er bent. Ja, de werkweek zit erop. Vrijdagmiddag, we staan met z'n allen natuurlijk aan de bar. Wat is het allereerste dat jij bestelde zojuist eigenlijk?
2: Een spa blauw.
1: Oké, maar geen een drankje of zo.
2: Nee, thuis zingen niet. Nee.
1: Kijk, de meeste mensen praten natuurlijk tijdens de Vrijmibo na over hun werkweek en zo. Hoe ziet een zware werkweek eigenlijk voor een zanger eruit?
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik werk officieel nog gewoon 40 uur bij de baas. Dus ik moest er bijna smeken om 2 uur weg te mogen.
1: Ja.
2: Dus nee, ik heb gewoon gewerkt vandaag.
1: Maar dat is een kwestie van tijd, hè, dat je ontslagbrief indient. Want je gaat als een raket op dit moment, Mike.
2: Ja, het gaat enorm hard. Net nieuw single uit, 2 weken bezig. En het is echt niet normaal.
1: Leuk, nee. Ik zit hier met Ferry de Lids en met Jack aan tafel. Hebben jullie Mike al gehoord of niet?
3: Zeker.
1: Prima. Hartslag van je heupen. Als we de hartslagmeter op jouw heupen aansluiten zometeen tijdens het optreden, vliegt die dan in het rood of niet?
2: Dat gaan we zien.
1: Oh, dat gaan we dan gaan we checken. Zien. Lekker. Nou, je gaat het weekend inluiden. Hartslag van je heupen, dames en heren. De handen gaan op elkaar.

0: Jazeker, hoplakee, Mike Versteeg. Jongens, niet normaal.
1: Wat gezellige sfeer in het café. We hadden wat opstartproblemen, maar je hebt het dubbel in de was goed gemaakt, Mike.
2: Nou, fijn om te horen.
1: Lekker, heb je druk weekend?
2: Nee, deze week valt redelijk mee, maar volgende week is het inderdaad wel druk. Dan ben ik vanaf donderdag al onderweg. Okay. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag. Nee, ik heb
3: zo, overal optreden.
4: Ja, altijd zeker. Zeggen dat je vol zit, Mike. Altijd zeggen dat je vol zit.
2: Ja. Ik zit vol, komende week.

0: in de wild.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: Hallo, Cheerio. Ja, mannen, de barmensjes hebben spontaan de sportschoenen inmiddels aangetrokken. De tap staat al te trillen van angst in het Noordzeecafé. Een korte waarschuwing. De verzekering dekt vanmiddag geen schade aan stembanden. En deze radiozender kan verder niet verantwoordelijk worden gehouden. De geluidslimiet gaat de komende minuten officieel uit het raam. Namelijk de gezelligheid, denk ik wel, persoonlijk uitgevonden. De rijinspecteur van de gezelligheid, de baron van de Baco, Ferry de Lits en Shaq, dames en heren, in het huis. Jullie moeten mij eerst maar eens even vertellen, jongens, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Ja, vertel eens.
4: Nou ja, ik kan zeggen per toeval, dat is niet helemaal zo. Bij de lancering van het label waar Shaq nu bij zit, daar zit dezelfde eigenaar achter. Ja. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Ja, ja. En op de lancering daarvan deed Shaq optreden. Ja. En dat viel bij iedereen zo in de smaak.
2: Ja.
4: En toen is dit liedje, Baco in Monaco, is toen geboren. Dat hebben wij niet gemaakt. Maar dat er werd gevraagd of wij dat wilden opnemen. Nou, ja, wij waren alle twee razend enthousiast.
3: Ja, zeker. Ja, ik hoorde Ferry de Lits en ik dacht gelijk, ja.
2: Ja, let's go. Ja, als je maar twee vingers oog is. Shaq, Baco in Monaco. Het gaat over het ontvluchten van Nederland zodra de zomer begint. Waar vlucht jij het liefst naartoe als de zomer begint?
3: Dit jaar naar Monaco. Ja. Maar normaal gesproken naar Curaçao.
2: Lekker, hè?
3: Ja.
2: Ben je van Curaçao of niet?
3: Ik ben in Nederland geboren, maar mijn vader komt van Curaçao. Dus.
2: Wat maakt Curaçao voor jou nou zo mooi?
3: Familie.
2: Ja?
3: Het weer.
2: Gewoon, maar ook de vibe. Relaxed allemaal.
3: Ja,
2: gewoon,
3: ja, ik ben zelf ook echt een hele rustige guy. Ik ben de rust in mezelf. En als ik daar kom, dan is iedereen zo. Dus,
2: ja. Maar draai je daar ook veel feestjes, of niet?
3: Ik ben vorig jaar voor het laatst voor feestjes geweest. Dit jaar niet.
2: Nee. Ja. Hey, Ferry, wat mag er als jij weggaat absoluut niet ontbreken in de koffer? Als je de koffer inpakt, wat gaat er als eerste in?
4: Mijn eigen gel en haarlak.
5: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja, is het speciaal? Ja. Want,
4: nou, echt, ik ben van de week in Spanje geweest, 3 dagen.
2: Ja?
4: En dan handbagage. Ja, het is natuurlijk te kort voor een hele koffer. Maar ik zou het liefst mijn koffer meenemen om mijn eigen vloeistoffen mee te nemen, zeg maar. Mijn eigen gel, mijn eigen haarlak, alles eigenlijk. Mijn eigen parfum.
2: Ben je in het verkeerde lichaam geboren?
5: Ja, ik wil een beetje.
4: Nee, ik krijg binnenkort de operatie toevallig.
2: Dat is goed, ja. Hey, Shaq, in de tekst zingen jullie: we spenden alles van de buit en het boeit me geen ene fluit. Wat is het meest belachelijke of overbodige luxe product dat jij ooit hebt gekocht tijdens een vakantie?
3: Ik denk toch echt dan wel
5: speedboot.
3: dat is niet overbodig. Ik heb geen idee. Altijd veel, als ik op Curaçao ben, is het altijd veel te veel eten.
2: Ja, dat is goed. Hè?
3: Ja,
5: heerlijk, dat is niet slecht. Heerlijk.
3: Het is niet slecht, maar ook niet goed.
2: Jullie gaan het zo meteen doen in het café. Van een Baco in Monaco tot een fles Moët in Lorette. Welke plek heeft jouw voorkeur, Ferry, van deze twee?
4: Lorette ben ik regelmatig geweest. Monaco nog nooit. En dan ben ik echt ben ik wel naartoe.
2: Ja. Ja. Ja, niets houd je tegen. Gewoon
4: nee,
2: doen,
4: zeker
2: hè?
4: Niet.
3: Ben je gewoon samen?
2: Ja.
4: Ja, we gaan samen. Ja. Even een paar optredens fixen. Even, ja. Want het is duur daar, hè?
3: Ja. Oh ja, dat heb ik gehoord vandaag.
2: Ferry wil het barteren, hoor ik al. Ja. Jullie lopen zo richting het café. Ferry, jij gaat eerst zometeen Laat Me Doen, die klassieker van Ramse Shaffi.
4: Ja, ja.
2: Grote hit voor jou geweest ook. Die doe je zometeen. Ja. En om even na 5 gaan jullie samen dan uiteindelijk Baco in Monaco doen.
4: Leuk!
2: Ah, joh.

0: magnifique.
1: Hey, Frans-Duits, een lange Frans. Hey, alle talen, hoor je dat?
2: Zeker, doe je
1: en,
2: goed ook.
1: Tour de France in de middagshow op Radio Noordzee. Inmiddels is hij het podium opgeklommen. En staat er helemaal klaar voor om alles te geven. Althans, Ferry, daar ga ik maar weer vanuit dat je dat doet. Hè?
3: Ik heb de paar gevonden, hoor.
1: Mooi zo. Heerlijk om het weekend in te luiden met Laat Me, dames en heren. Ferry de List, yo! Yeah!

0: Want ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ja!
2: Zo!
1: Ferry de Leeuw! Oh jongens, hey, je hebt je het ganse volk mee blij gemaakt, Ferry, met Laat Me.
0: Ja, dank je, dank je.
1: Heerlijk, heerlijk. En zometeen terug in de kroeg met Jack samen. We hebben genoten van Ferry net eventjes. Hè?
3: Ja, heerlijk.
1: Heerlijk.
3: Stem, zeg.
1: Zometeen de Baco in Monaco.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
16: Haiboe.nl.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in...

0: Kom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door 10.000 metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert oranje fans 1 liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de oranje mars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: Er staan 32 files op de snelwegen. De 3 langste staan op de A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg. Daar bijna 3 kwartier. De A7 Zaanstad Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. Daar liggen dingen op de weg, sta je 40 minuten stil. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over de Linge. Een ongeluk daar, 3 kwartier vertraging.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Waar blijf je nou?
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: Het zijn Donny en Senna in de middagshow bij Radio Noordzee. Met Shaq en Ferry de Lid vandaag in het huis, Nico. We hebben wat.
3: Ja, ik bedoel, zo.
2: Normaal gesproken zitten we met Jonathan en Menno opgeschreven.
3: Maar
2: we
3: beter.
2: Vandaag een beetje kwaliteit in huis.
3: Ziet er ook beter uit, ook.
2: Ja, zeker. Ja. Maar is veel beter allemaal, veel beter. Hey Shaq, welke zomerhit van een collega-artiest draai jij eigenlijk stiekem heel hard in de auto als guilty pleasure, als de zon schijnt?
4: Ja, het is misschien heel vanzelfsprekend om te zeggen, maar ik denk toch wel Cheerio, hè?
2: Ja, het is niet normaal.
4: Ja, je kan er niet omheen.
2: Nee, hè?
4: Je kan er echt niet omheen.
2: Nee.
4: Ja. Maar, nee, ik laat deze voor Ferry, want ik weet dat hij dat gaat zeggen.
2: Oh, zeg
5: wat dan?
4: Ja. Nee.
5: Jeffrey Heesen.
4: Ja, dat denk ik
2: ook. Nou, goed, man.
5: Oh, man, daar sta ik mee op, ga ik mee naar bed.
2: Goed, hè?
5: Best echt.
2: Met een plaatje neem ik.
3: Ja. Mag allemaal.
5: Maar echt, serieus, dat zou je niet denken, maar... Peter Andre, Mysterious Girl, vind ik in de zomer nog steeds een lekkere plaat. Ja, hoor, als je die in de auto hebt.
2: Ja. Maar Jeffrey heeft goed werk afgeleverd, hè?
5: Ja. Zeker.
2: Echt goed. Ja. Maar laten we niet voorbij gaan aan Rutger van Barneveld dit jaar.
5: Ja.
2: Dat is niet normaal, hè?
5: We hadden het er net over toevallig.
2: Ja. Hij zit nu, hij was in Spanje, komt nu terug. Maar die gast heeft geen idee wat hem afkomt. Als hij zo
5: in één keer, bam.
2: En kan het toch zomaar gebeuren.
5: Ja.
2: Hij heeft een beetje met Viva Silvestre gehad natuurlijk ook. Dat was ook in één keer, boom, zo'n haar.
5: Ja. Dat is mooi, uit het dienst komt het dan in één keer. Ja, heel superleuk. Vooral voor hem ook. Dus,
2: Ferry, jij staat deze zomer natuurlijk op heel veel festivals. Natuurlijk Oosterhout Live, volgens mij het Levenslied en Bos. Wat staat er op jouw rider eigenlijk? Ik ben wel benieuwd naar. Wat heb jij op de rider staan?
5: Ik zou het niet weten.
3: Blauwe M&M's.
5: Nee, ik heb dus echt niks wat ik... Kijk, vanuit het kantoor natuurlijk wordt er... Een standaard rider waar iets in staat qua podium of weet ik veel wat.
2: Maar je hebt geen wens in de kleedkamer. Nee, dat heb je niet.
5: Nee.
3: Moet je doen, man.
5: Ik zeg altijd als ze zeggen van, wat wil je wat drinken? Wat klaar? Ja, een bakootje.
2: Monaco het liefst, maar als het niet anders kan.
5: Nee, dan doen we het gewoon uit Nederland. Maar, nee, ik heb er niet echt een...
2: Hey Shaq, de weekenden staan natuurlijk bij jou altijd volledig in het teken van feest, lawaai en adrenaline en dat soort dingen natuurlijk. Hoe ziet voor jou een ideale maandag of dinsdag eruit als je weer even moet opladen?
4: Eerlijk gezegd, net zoals Mr. Mike, ik werk ook gewoon nog door de week. Dus ik ben maandagochtend om 7:30 gewoon lekker aan het werk.
2: Wat doe je?
4: Ik ben elektricien.
2: Oké. Okay. Oh, cool. Ja. Ik voel nog spanning.
4: Ja.
3: Altijd de stroom mee, hè?
2: Leuk, jongens. Nog even een klein dilemma, meneer Lits.
5: Ja.
2: Meneer De Lits. Slippers, een korte broek of strak in het pak op het podium tijdens een hittegolf? Dus slippers en een korte broek of strak in het pak?
5: Op het podium. Nee, strak in het pak.
2: Strak in het pak, ja?
5: Nou, niet per se pak, maar slippers en korte broek doe ik... Nee, ga je mij niet inzien op het podium?
2: Nee. Behalve vandaag een beetje dan, hè?
5: Ja, ik heb vandaag wel een korte... Ja, ik heb mijn slippers net in de auto verruild voor mijn schoenen.
2: Ja, je mag niet met slippers in de auto rijden. Dat mag niet van de politie. Hè?
5: Dat heb je ook niet gehoord, hoor.
2: Check, helemaal losgaan op de Polonaise of rustig dobberen op een opblaasbare krokodil in een zwembadje?
4: Oh, dat is een moeilijke, hoor.
2: Ja, dat is
4: een
2: lastig,
4: dat is echt een moeite. Het ligt echt aan de moed. Maar op dit moment, als ik nu naar het weer kijk... denk ik toch dat ik voor het dobberen ga.
3: Hey, jongens, snap ik wel.
2: Eerlijk is eerlijk, jullie hebben een fantastische zomertrack uitgebracht. Met Baco in Monaco is vandaag met 35 graden de zomer officieel begonnen. En jullie gaan hem zo meteen aanstonds. Mooi woord trouwens is dat.
3: Aanstonds.
2: Over een minuut of 8 brengen vanuit het Noordzee.
5: Had je dat gehoord trouwens? Ik had nog één ding. Als het heel snel mag.
2: Ja?
5: Want ik hoorde het straks ook op de radio. Iets van die man die aan het zwembad lag. Die had een opblaaspop mee in het zwembad genomen. Heb je die gehoord?
2: Dat
5: is echt gebeurd. Het is opblaaspop mee in het zwembad genomen. Die badmeester die kwam, die zei: nee, mag je niet met een opblaaspop.
2: Dat stom.
5: Hij zei: dat meen je niet. Heb ik die pijn? Heb ik gisteravond met mijn luchtbed in bed gelegen.

0: Ja, het is belangrijk hè, dat we er allemaal achter staan vanmorgenavond. 7 uur tegen de Zweden, jongens. Dat
1: wat
0: gaat
1: denk jij?
0: Worden. Nou, ik denk wel 3-1 of zo. Dat moet, het moet ook wel, want anders ben je gauw thuis ook weer, ben ik bang.
2: Is klaar, ja.
0: Dat is wel klaar, natuurlijk. John de Bever, Wilfred Gené, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en de WK-versie van de Koekoek. Ja, inmiddels staan ze weer op het podium in het café. Sjek en Ferry de Lid, jongens. Leuk dat jullie er zijn vandaag om zeg maar de week een beetje feestelijk af te sluiten. En ja, wel met een track die helemaal past bij het weerbeeld van deze dag, hè, natuurlijk.
3: Heerlijk.
0: Heerlijk.
4: Ja, ik was er wel eentje dadelijk.
0: Zo, hè. Lekker. Maar ga zo meteen de glazen tegen elkaar aanhouden, Ferry.
4: Ja,
0: je moet wel een beetje, maar je moet wel helder blijven, want je moet nog naar de Johan Cruijff Arena van de toppers.
4: Ja, zeker. Maar ik bedoel, daar gaan we er eentje drinken.
0: Oh, dat is een goed idee.
4: We beginnen hier dadelijk.
0: Ja.
4: En dan eentje mag, zeggen ze.
0: Zeker, en dan zetten we hem daar voort.
4: Ja, top.
0: Zit jij ook in de Koninklijke Lounge, of niet?
4: Nou, ik zou het niet. Ik ben uitgenodigd, dus ik zou het niet weten.
0: Zit jij niet in de koning? Ik zal wel even naar je zwaaien dan.
4: Ja, dat is goed.
0: Dames en heren, jongens en meisjes in het café Baco in Monaco. De zomer is begonnen, Ferry de Lids en Shay! Yeah!

0: We zijn buiten adem. Jack en Ferry de List, dames en heren. Yes, en Baco in Monaco. Ja, heerlijk. Oh, jongens, dit is wat we nodig hadden op vrijdagmiddag. Op een zonovergoten vrijdag, jongens. Heerlijk. Dank jullie wel.
1: Ja, jullie bedankt.
0: En het is echt een fijne tune. We gaan er nog veel van horen. Dus laat die maar zo lang mogelijk duren, die lange hete zomer. Ja, toch?
1: Heerlijk.
2: Zeker, laat Jack, de zomer maar komen.
0: Jij ook een druk weekend toevallig, of niet?
2: Ja, zeker. Het is gisteren al begonnen hier bij Talpa.
0: Ja, dat is leuk. Bij het feestje was je, hè?
2: Ja,
0: zo.
2: Ja, zeker. Ja,
0: gisteren was het Talpa-feestje. Jij hebt daar zeg maar de afterparty gedraaid.
1: Ah, daarom was je zo laat vandaag.
0: Ja, dat is... ik moet jullie zeggen, ik heb nog een bedrijfsongeluk opgelopen gisteren.
3: Wat heb je gedaan dan?
0: Feestje. Nou, er stond hier, was hartstikke mooi aangekleed. Ja, echt mooi uitgepakt met al die food trucks. Maar er stond ook zo'n stier bij ons hier in de tuin.
3: Zo'n rodeo-stier.
0: En ik kwam na het programma kwam ik daar het veld op lopen. En toen kwam ik gillen. Ja, even kijken, ik op die stier, jongen. Op die stier. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Ik ben geen 20 meer. Zometeen verrek ik een spier op de stier. Dat wil je niet hebben. Dus
3: nou,
0: 2 seconden later zat ik erop natuurlijk. En toen heb ik mijn hele elleboog open geschaafd.
3: Laat zien.
0: Heb ik, kijk hier.
3: Oh, jeetje.
0: En gewoon een schaaf van 6,5 meter over mijn arm staan.
3: Echt heel groot.
0: Dus, en alsof het niet op kan, wilde Jeroen Nieuwenhuizen in de caravan nog karaoke met me.
3: Ik kon net omdraaien. Ja. Ik denk, ik was weg. Ja.
0: Dus, maar het was hartstikke leuk, Jack. Je hebt het prima gedaan, hoorde ik. Het was een gezellige avond.
2: Dankjewel.
0: Leuk. Ferry, jij ook bedankt. We zien elkaar gauw weer, hè?
1: Ja, heel snel, heel leuk.
0: Nog 1 keer een groot applaus voor Ferry de Lids. En Jack, dames en heren.
1: Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel.
4: Ik moet even borgen. Biertje, vrienden. Ik ken mijn...

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet hè.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Het is 6:03. Vanavond, de komende nacht, kans op een buitje. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het wel gewoon droog. 23 graden aan zee, 31 graden in het oosten en in het zuidoosten van het land. Volgens het hitteplan, Nico, moet je dan overmatige inspanning een beetje vermijden.
1: Oké, zoals wij altijd al doen.
0: Dat is eigenlijk niks nieuws, zeg je. Dat betekent dat het openmaken van een koud biertje vanaf nu telt als een topsportprestatie, denk ik.
1: Ja, maar dat gebeurt wel meerdere keren per uur natuurlijk.
0: Zeker, en dat is dan ook officieel toegestaan vanaf nu, mensen. Weekend!
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Er staan 25 files op de snelwegen. De drie langste die staan op de A2 Utrecht en Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug, daar een half uur. De A12 Utrecht Den Haag voor Reewijk, een auto met pech, ook een half uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en de brug over de Linge, daar ook een half uur.
0: Ook een half uur. Houd niet op, mensen. Houd niet op, show.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Nico, wat gebeurt er in de wereld, jongen?
1: Nou, best wel een hoop. De Algemene Rekenkamer die slaat alarm over de opsporing door politie. Vorig jaar werden bijna 53.000 aangiften niet opgepakt. Het komt door personeelstekorten. En dat waren dus geen kleine zaken. Ook geweld, honderden gewelds- en zedenzaken. En ook blijkt van duizenden rechercheonderzoeken onduidelijk of ze überhaupt zijn opgelost.
0: Oh ja.
1: Hey, moet je volgende week woensdag in de ochtendspit met de trein? Dan kan je de reis maar beter uitstellen. De NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. En ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid.
0: Oh ja,
1: ja. Ja, meer stakingen. Als je zondag nog even snel een luchtje of een scheerset of een ander vaderdag cadeautje wil halen, moet je rekening houden met dichte winkels. De medewerkers van Kruidvat en Ethos die leggen op vaderdag het werk neer.
0: Oh ja.
1: Dat zegt FNV. Die vakbond is ontevreden over de voorstellen van werkgevers tijdens de CAO-onderhandeling.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En even kijken welke nog meer dicht blijven. Dat zijn Kruidvat, Ethos, Holland en Barrett en de Trekpleister.
0: Ook allemaal blijft allemaal dicht. Ja.
1: Moet je allemaal.
0: Ja, natuurlijk. Oh ja, Vaderdag, ja, natuurlijk. Ja, dat is de dag dat onze Kobus zijn hart altijd vasthoudt. Ja, voordat je het weet gaat de voordeurbel. Hallo, ken je me nog?
1: Ook? Jouw kind. Oh, arme Kobus. Ik doe er niet aan een vader.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is voor jou natuurlijk wel een beetje een rare dag. Want jouw vader is natuurlijk overleden.
1: Die is al heel lang overleden. Dus dat.
0: Ja.
1: Ik geef maar cadeaus aan mezelf.
0: Dat is goed.
1: Ook leuk, toch? Goed. Een asbak.
0: Een mooie gekleide asbak. Nico, wat viel jou nog meer op in het nieuws vandaag?
1: Een beetje gek nieuws in Limburg. Daar waarschuwen ze voor een mogelijke wasberenplaag.
0: Oh.
1: Ja, volgens de provincie leveren nu zo'n 100 tot 200 wasbevers. Wasberen in de natuur. Maar zonder extra maatregelen kan het aantal heel snel groeien.
0: Ja.
1: Ze kunnen ziektes verspreiden, ze kunnen schade veroorzaken en ze eten ook andere dieren op.
0: Dat is niet echt gezellig of zo, hè?
1: Nee, doen wij in principe ook, maar dan wel met een krokant jasje eromheen in het vet.
0: Liggen ze natuurlijk in principe al bij de slager, maar
1: precies.
0: Dit is hier niet het geval.
1: Nee. En Limburg wil daarom meer inzet op bestrijding en betere samenwerking met België en Duitsland om de verdere verspreiding te voorkomen.
0: Ja, ik begrijp het ook wel. Wasbeer. Heb jij nog gehoord dat evenementen, die wijzen bezoekers ook dit weekend op weer allerlei voorzorgsmaatregelen tegen de hitte voor?
1: Laat me raden.
0: Ja.
1: Smeren.
0: Ja, maar we zitten
1: toch op.
0: Niet in een kleuterklas?
1: Nee, het is.
0: Waar hebben we mee te maken? Jij hebt een tijd in Zuid-Spanje gewoond.
1: Zeker.
0: Waar het, denk ik, laten we zeggen.
1: In mei begon het ongeveer.
0: 300
1: tot,
0: dagen per jaar zo weer. Maar hoe doen ze dat daar? Hebben ze dan ook van dit soort betutteling, of niet?
1: Nee, wat zij heel slim doen, dat is de siesta. Die gaan om 12:00, dan stoppen ze eventjes tot 3:00, soms wel tot 5:00. Ja. En dan gaan de winkels weer open tot diep in de nacht. Dan sla je dat hele heet even over.
0: Ja, ja.
1: En 's avonds is het lekker, maar ze hebben daar geen plan de calor.
0: Hitteplan. De organisaties in Nederland die roepen de bezoekers op om inderdaad voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen.
1: Ja, ik ben zo benieuwd welke dat dan zijn.
0: Ik weet het ook niet. Ja, ik denk dat die festivals en die festivalgangers dan met name er goed aan doen hun ecstasypillen dit weekend te ruilen voor een paracetamol. en, en,

0: Ferry, jij gaat zometeen naar de Amsterdam Arena toe. Natuurlijk naar de toppers.
1: Ja.
0: Maar ik wil nog even afvroegen. Jij hebt natuurlijk echt die mega-hit. FIFA Cerveza.
1: Ja.
0: Hebben ze die ooit in een medley gedaan eigenlijk bij de toppers?
1: Nee.
0: Nee. Oh, maar dat zou nog wel kunnen, toch?
1: Ja, ik had het al wel verwacht.
0: Ja.
1: Ik vind het wel jammer. Ja, misschien zitten ze nog net te luisteren. Je weet nooit.
0: Ja, nee, we proberen nu contact te maken met Gerard Joling. Ja, ik mag natuurlijk inhoudelijk mag ik ze nooit naar de muziek vragen.
1: Nee, dat weet het. Het is allemaal een verrassing.
0: Ze zeggen er niks over. Maar het zou toch wel een keer lachen zijn op de een of andere manier. Hè?
1: Ja. En dan die arena op zijn kop. Ja, leuk. Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Ik weet zeker dat die arena ontploft.
1: Ja.
0: Dus leuk. Veel plezier. En nogmaals, tof dat jullie er waren. Jongens.
1: Jullie heel erg bedankt.
2: Dat we mochten komen.
0: En we zullen elke dag aan jullie denken als we Baco in Monaco komen.
1: Lekker.
2: Wij aan jullie.
0: Inmiddels denk ik dat het gelukt is. Ik zie allerlei mensen met de handen in de lucht zwaaien. Hebben wij contact met Gerard Joling? Ik denk het wel. Gerard!
3: Nou, René, jongen, wat een gezelligheid.
0: Hoe is het?
3: Ja, ik zit in de arena, een beetje weg te smelten hier.
0: Ik begrijp het. Ik wilde jou nog even officieel introduceren, als je het leuk vindt.
3: Ja, dat is altijd leuk, man.
0: Dan zet ik even mijn Willem Ruijs stem op.
2: Toe.
3: Top.
0: Hij heeft meer pailletten in zijn kast hangen dan de gemiddelde kerstboom. En zijn lach is hoorbaar tot in Maastricht. Hij zingt de sterren van de hemel en giert de pannen van het dak. Gerard Joling!
3: Nou ja!
0: Hey, hoe is het in de arena? Zijn jullie helemaal voorbereid, of niet?
3: Ja, joh. We hebben 3 dagen zitten hier. Het wordt wel steeds warmer. Maar het wordt een topshow, joh. Alles zit er goed in. Liedjes zitten erin. Het orkest is fantastisch. Dansen zijn fantastisch. Licht is geweldig.
0: Ja?
3: Ja, en voor de rest moeten we gewoon gas geven en niet zeuren en aan de gang. Maar warm wordt het wel.
0: Nou, heerlijk. Ik heb Ferry de Lidse naast me zitten. Je gaat ook vanavond te ver.
1: Ja, ik ga vanuit hier meteen die kant op.
0: Hij komt aan. Dus dan weet je het alvast.
3: Gezellig, man. Altijd goed. Nee, het wordt echt superleuk. Ik heb er heel veel zin in.
0: Hey, nog even wat anders. Jij hebt natuurlijk nu die enorme hit met rood-wit-blauw. Morgen die wedstrijd tegen Zweden. Waar ga jij kijken? In de arena zeker een beetje?
3: Nou ja, in de arena. Ik ben hier dan al. Ja. En het wordt natuurlijk hier op groot scherm wordt het uitgezonden in de arena. En ja, ik kijk hier gewoon met de mannen. Ja, wij weten niet hoe het gaat. Kijk, wij moeten op een gegeven moment, vanwege de tijdlimit, moeten wij op een gegeven moment beginnen met een volledige show.
0: Ja.
3: Dus ik hoop dat wij tot het eind kunnen zien. En dan hopen dat het ook een beetje positief afloopt voor Nederland. Dat zou de sfeer natuurlijk nog alleen maar mooier maken.
0: Zou voor de arena veel beter zijn, inderdaad.
3: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Hey, Geer, wie heeft de mooiste benen in het elftal, vind jij?
3: De mooiste benen heb ik niet opgelet.
0: Oh.
3: Maar er zitten er wel. Ik weet nog wel, vroeger dat ik Marco van Basten, die vond ik altijd wel. Die paar hele mooie, lekkere, grote, geile poten had. Dat vond ik niet. Echt gespierde poten. Dat je echt denkt, als je daar een kraf van krijgt.
0: Ja, dat is een goede generatie was dat, hè?
3: Ja. Ja, dat was een hele goede generatie.
0: Maar een beetje, ja, samenhorigheid is natuurlijk een heel belangrijk thema. En daarom ben jij met de ultieme WK-tune gekomen. Ja,
3: dat weet je natuurlijk nooit. Weet je, het is gewoon een superleuk liedje. Ja. Het is natuurlijk omarmd ook door ESPN. En ik moet je zeggen, ja, wij zijn er hartstikke blij mee. Het land is te knallen. Mensen vinden het enig.
0: Ja. Ja.
3: Dus ik ben er hartstikke blij mee. Nu al met het liedje, echt.
0: Hey, weet je wat het is met rood-wit-blauw, Geer?
3: Nou?
0: Het is volgende week, de hele week, de belangrijkste track op Radio Noordzee. Jij bent namelijk de Hollandse hit Flits.
3: Yes. Yes. Daar ben ik blij mee. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Oh, cool. Ja, dus ik denk dat we hem wel een paar keer per dag horen dan ook.
3: Nou, dan zetten wij alle zenders op Noordzee en dan komt dat helemaal goed.
2: Sowieso doen.
0: Lekker, man.
3: Top.
0: Hey, heel veel plezier vanavond.
3: Ongelooflijk bedankt. Dankjewel.
0: En doe de andere,
3: veel plezier.
0: Andere mannen de groeten, hè.
3: Gaan we doen, dankjewel.
0: Dag Geertje. Hoi.
3: Yo.
4: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Gerard Joling.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. In gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was ANP Nieuws.
8: Radio Noordzee, verkeer.
10: Het is gelukkig al ietsje minder druk op de weg. 13 vertragingen, de 3 langste. Die zijn te vinden op de A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, 20 minuutjes. De A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond, een ongeluk daar. Daar sta je 40 minuten stil. En de A28 tenslotte Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek. Een auto met pech zorgt daar voor een vertraging van 20 minuten.
8: 200% puur Hollands. Radio Noordzee, met nu.

0: Hey, lekker relaxed, hè, zo'n avond, hè?
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, toch? Gewoon de tropische mannen van Replay en Aladé.
2: Win een avond in een oranje kroeg. Oh. Voor jou en je vrienden.
0: Ja.
1: Wil ik?
0: Ja, deze week pakt Radio Noordzee weer even flink uit. We hebben, zeg maar, nog één keer vier toegangskaarten om in een leuke Amsterdamse kroeg een van de wedstrijden te gaan kijken.
1: Oh, wat vet.
0: Daarvoor moeten we wel even iemand op gaan bellen, Nico.
1: Oké. Okay. Weet jij hoe dat werkt?
0: Ja,
1: Jonathan is er niet.
0: Ik heb mij helemaal laat in werken. Dat is in één keer mis je zo'n jongen dan toch?
1: Dan bellen, hè? Als we dingen moeten doen.
0: Nou, je hebt me uitgelegd hoe de telefoon werkt.
1: Ja.
0: Tegenwoordig via een iPad ook allemaal. Hartstikke ingewikkeld allemaal. Maar
1: die knopjes indrukken.
0: Kijk wat lukt, Nico.
1: Ja, denk ik wel, joh. Gaat helemaal. Kijk eens.
3: Met Barry.
0: Barry, René, Radio Noordzee.
3: Goedemiddag.
0: Hey, heb jij een beetje WK-koorts of niet?
3: Ja, absoluut.
0: Ik zal me even te bedenken. Heeft Tunesië eigenlijk een beetje goede spelers in huis?
3: Nou, ik dacht het zo niet.
0: Nee, is dat eigenlijk wel denken? Die wedstrijd moeten we met twee vingers in de neus kunnen pakken natuurlijk, hè?
3: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe zie jij eruit als Oranje speelt?
3: Wij hebben een grote opblaasscherm op de camping staan met een beamer erbij. En daar zitten we met z'n allen bij elkaar in een oranje shirt.
0: Leuk, een gezellige sfeer dus, hoor ik.
3: Ja, absoluut.
0: Zou jij het leuk vinden om de wedstrijd tegen Tunesië samen met drie van jouw leukste vrienden te gaan bekijken in een WK-kroeg in Amsterdam?
3: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Dat is 's nachts om 1 uur natuurlijk. En nou ja, aan alles is gedacht. Aan een lekker koud drankje. Gewoon goede hapjes op tafel. Er zijn heel veel oud-oranje spelers aanwezig ook voor de gezelligheid. En natuurlijk ook Wolter Kroes kun je lekker meezingen met FIFA Hollandia.
3: Ja, dat is helemaal super.
0: Ja, zou je dat doen?
3: Ja, absoluut.
0: Bij deze dan, Barry.
3: Hey, super bedankt.
0: Jij wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg van Nederland. Om daar de wedstrijd Tunesië-Nederland te gaan bekijken. En om een beetje in de stemming te komen, krijg je vooraf al een lekker borrelpakket.
3: Hey, helemaal super.
0: Prijs wordt verzorgd door Old Amsterdam.
3: Oh, lekker.
0: Nou, we zullen alvast even de lippen tuiten en
3: Bah.
0: Wordt een mooie avond, jongen. Veel plezier.
3: Dank je.

0: Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk. Een zon overgoten vrijdagavond. Het is nog bloedheet buitenkomers. Tenminste, daar ga ik vanuit. Is het nog zo heet of niet?
2: Ja, het is echt. Het is binnen veel aangenamer. Tenminste, qua temperatuur dan.
0: Ja, het is qua temperatuur, ja.
2: Ja.
0: Maar je hebt het idee dat je zo, als je zeg maar naar buiten loopt, een kaassoufflé instapt of zo.
2: Normaal, je hoeft je ineens je aansteker mee te nemen om je sigaret aan te steken.
0: Het is niet normaal. Het is niet normaal. Het blijft ook lang mooi. Dus lekker zo'n avond dat je
3: heerlijk
0: lang kan buiten blijven zitten met een rozeetje en dat soort dingetjes.
3: Als het niet gaat omwerken, hè?
0: Nee,
3: dat kan ook.
0: Hey, het is vandaag de dag van de annuleringsknop, hè?
3: Is dat vandaag?
0: Ja, dat is vandaag.
3: Dan heb ik dit aan.
0: Hier, wacht even. Vanaf vandaag is die knop verplicht bij alle webshops.
3: Ja.
0: Maar goed, heb je wel eens een impuls aankoop gedaan, Kobus? Op een webshop waar je achteraf dacht van nou,
2: nee.
0: Misschien beter niet kunnen het doen.
2: Nee.
0: Heb je niet met de blouse of zo die je nu aan hebt gezien?
2: Toen was er nog geen internet.
0: Toen was er nog geen internet. Toen bestonden er nog geen webshops. Ja, betekent dat je de impulsieve alcohol aankopen of je kleding of zo. Weet je wel, op vrijdagavond laat met een klein drankje op. Voortaan binnen 2 seconden zo in 1 keer kan uitwissen voordat de spijt toeslaat of zo.
2: Ja.
0: Ik denk dat het wel goed is, toch?
3: Ja.

0: appelakee. Klaar,
1: hoppakee.
0: Heerlijk. Hey, en dan natuurlijk de vakanties voor de deur. En ja, het probleem is dat Schiphol waarschuwt natuurlijk nu al voor ongelofelijke lange wachtrijen deze zomer.
2: Ja.
0: Het is onoverkomelijk. Het heeft denk ik te maken met dat nieuwe systeem om je paspoort of je identiteit te controleren.
2: Ja, en er zit sowieso een nieuw beveiligingsbedrijf wat te weinig mensen heeft. Dus het is allemaal niet zo heel handig.
0: Die luchthaven die is helemaal moedeloos.
2: Ja.
0: Worden ze ervan. Ja. Ik denk dat ze nu adviseren, kom maar 3 weken eerder of zo.
2: Dan kan je er gaan staan.
0: Tegen de tijd dat je de douane bent, is je paspoort verlopen inmiddels.

0: willen zijn.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bel in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoes 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
16: Mooi van Ethos.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: 6:58 vanavond en de komende nacht kans op buien. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. 23 graden aan zee, 31 graden in het oosten en het zuidoosten van het land. Ja, dat is toch lekker, hè?
19: Zeker, man.
18: Heerlijk.
19: Lekker beetje water op.
18: Zo is het. Het hitteplan raadt aan om matig te bewegen.
19: Ja, vertel.
18: Wat perfect uitkomt, aangezien we namelijk al 2,5 uur vastgeplakt zitten aan een studiostoel natuurlijk.
20: Radio Noordzee. Verkeer.
19: Er staan nog 8 files op de snelwegen. De 3 langste zijn te vinden op de A10 Amstel-Watergraafsmeer. Voor de Watergraafsmeer daar een ongeluk, een kwartiertje. A12 Utrecht Den Haag voor het Gouwe Aquaduct ook een ongeluk, een kwartier. En de laatste op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond. Hm? Daar, je raadt het nooit, nou, een kwartier.
18: Nico, je gaat de mooiste hoe aller tijden horen. Let op.
21: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits. Woehoe! Is dit de Hart van Nederland Update op Radio Noordzee.
18: Kijk eens, wie er terug is, onze Marleen! Yeah.
22: Hey, good to be back.
18: Oh, wat heb je gemist? Waar heb je al een tijd gezeten, Marleen?
22: Nou, ik ben eventjes inderdaad 2 weekjes eruit geweest. Omdat ik niet op zomervakantie wegga, ben ik daarvoor al even 2 weekjes gegaan. En voor de rest hebben we het natuurlijk allemaal een beetje verdeeld onder de Hart van Nederland presentatoren. Want iedereen wil naar Radio Noordzee.
19: Ja, tuurlijk.
22: En nu zei ik, nou is het klaar. Nou
18: nu
22: ben
18: klaar,
22: ik.
18: Nu ga ik weer. Ik heb wel elke dag naar je gezwaaid. Want als ik hier zeg maar van het terrein afrijd, dan kom ik langs de Hart van Nederland studio.
22: Ja.
18: Daar zie ik aan de buitenkant tegen het raam aangeplakt een foto van Marleen. Die is denk ik 15 bij 15 meter. En dan zwaai ik altijd even naar Marleen.
22: Ik snap echt echt eerlijk niet waar die foto vandaan komt, waarom die daar staat. Er staat ook verder niemand, geen andere presentator.
18: Maar, maakt niet uit. Nee, ik ben daar heel blij mee.
19: Ja, ik ga zo opzwaaien, denk ik nog even.
18: Ja, leuk.
19: Doe maar even.
22: Nou, gelukkig positief. Ja, we gaan natuurlijk even naar wat serieuzer nieuws. Ja, ook, hè, ja. In Hart van Nederland vanavond. We hebben ook wel...

0: Wat leuke dingen natuurlijk. Maar we hebben in ieder geval het laatste nieuws over dat verschrikkelijke drama wat zich heeft afgespeeld in het Groningse Meerstad. Dat is jullie ongetwijfeld niet ontgaan.
1: Nee.
0: Het meisje blijkt niet 13 jaar, maar 15 jaar oud te zijn. Daar was een beetje verwarring over. Maar vandaag is er iets meer bekend over geworden. Want de pers is te woord gestaan. En ook onze verslaggever die was daar natuurlijk bij. Er gaan heel veel verhalen rond. Er zouden zelfs beelden rondgaan. Dat is overigens niet bevestigd hoor. En die hebben wij niet. En die laten we, als we al zouden niet, hebben, nee, natuurlijk niet zien. Nee, maar er wordt ook echt met klem gevraagd. Als die beelden er zijn, deel ze niet. Nee. Want dat is natuurlijk ontzettend naar. Ja. Maar goed, we hebben dus in ieder geval het laatste nieuws in die zaak. Ook een vreemd verhaal over een school in Kampen die bedreigd werd door een man. Heb je dat meegekregen?
2: Ja, heel gek.
0: Ja, dat is een heel naar verhaal ook. Die mensen voelen zich daar op die school natuurlijk niet veilig vandaag. Nee. Want hij zou met een pistool met 33 kogels daar naartoe gaan. Nou ja, goed. We duiken even in die zaak en kijken wat er nou allemaal aan de hand is.
1: Nou, er is toch genoeg aan de hand in de wereld, zou je zo. In het land, als je het zo hoort.
0: Ja, het is echt heel erg naar. Ja, ja. Maar dan wel eventjes iets leuks.
1: Want, is leuk. Zullen we dan... leuk afsluiten.
0: Nou, ik weet, gaan jullie toevallig naar de toppers vandaag of morgen?
1: Maar natuurlijk.
2: Ja.
0: Hebben jullie dat hitteplan van de toppers meegekregen?
2: Nee.
1: Nee, we hebben wel heel veel hitteplannen meegekregen.
0: Luister. Kijk, nou ja, de bezoekers die zullen het warm krijgen. Natuurlijk, die mensen die nu staan te wachten om naar binnen te gaan, die staan daar in de zon weg te fikken.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt aangeraden om die mensen om ze in te smeren. Hè?
1: Oh.
0: Dat is heel handig. Ja. Okay. Draag luchtige kleding.
1: Oh, wat een goede tip.
2: Luchtige kleding.
1: Ja, goed.
0: Ja, dat is natuurlijk fijn.
1: Drink water misschien.
0: Drink water. Er zijn extra waterpunten ook binnen in de arena, want het zal daar ook niet cool zijn. Dat dak gaat dicht. Oh. Nou, dan ben je in ieder geval, sta je niet in de bloedhete zon.
1: Het is eigenlijk is het verstandig bij deze doe- en oproep, kom niet in je skipak.
0: Nou, dat is absoluut echt een hele goede gif die jij daar geeft.
1: Hey, muts thuis.
0: Nee, want het is gewoon de warmste 19 juni ooit gemeten. Het is toch echt niet te doen. Dus wat trek jij aan?
1: Ik ben een beetje luchtig, maar veel mensen zullen mij niet zien. Want ik zit een beetje bovenin, denk ik.
0: Oh, waar de warmte naartoe stijgt.
1: Ja, daar waar de warmte naartoe stijgt. Dus,
0: ik ben vooral benieuwd wat Gerard Joling en wat de toppers aantrekken. Want die hebben ook,
2: en zo.
0: Ja, dat.
1: Ja.
0: Hoe overleef je dat? Nou, daar gaat Shownieuws het vanavond over hebben.
1: Lekker.
0: Dat kan ik je ook alvast vertellen, want die zijn daar ook bij.
1: Lekker.
0: Nou, dit was even een kleine greep uit de uitzending vanavond.
1: Ja, we zitten natuurlijk wel een beetje te rommelen al enige tijd met de begintijd van Hart van Nederland. Omdat VI natuurlijk twee
0: dat
1: keer...
0: zeg je goed. Dat is goed dat je dat even aangeeft. Vanavond is het zo dat we 5:30 dus op zender zijn.
2: 5:30
1: Met jouw goedkeuring kijk ik dan, als ik vannacht thuis ben, even terug.
0: De herhaling. De hele nacht.
1: De hele nacht.
0: Gezelligheid.
1: Goed zo. Dan doen we dat. Marleen, een mooi weekend en blij dat je er weer bent.
0: Joe! Ja!

Het zijn Russo en Emma Heesters op Radio Noordzee en Liefdesverdriet. Ik weet niet of jij Radio Noordzee al volgt via Instagram. Doen, hè? Dan zie je elke dag hartstikke leuke dingen. Kijk je achter de schermen hier en daar. En zo zie je ook de video met Rutger van Barneveld, die op een muurtje zit ergens in Zuid-Spanje aan het strand. En daar vertelt hij over wat hem op dit moment allemaal overkomt. Het zal je niet ontgaan zijn dat zwoele zomernachten van Rutger, overigens gelanceerd enige weken geleden hier bij Radio Noordzee in het Huis van Hollands Iets. Dat gaat helemaal viral. Die gast kan geen feesttent inlopen of ze staan met z'n allen te hossen en te springen. Dus ga dat even zien op de Instagram van Radio Noordzee. Ja.

0: Gabriel en Nielson bij Radio Noordzee. En het is 7:10. Ik denk dat het niet onverstandig is, al zouden we nog uren door kunnen gaan om voorzichtig inderdaad de pijp maar eens aan Maarten te geven, toch?
1: Doe dat nou niet. Je hebt

afsluitende training. Middenvelder heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan een botsing met een ploeggenoot op de training van donderdag. En is dus helaas niet inzetbaar tegen Zweden. Steek even je hand in de lucht als je denkt dat je Quinton Timber beter kan vervangen dan iemand uit de huidige selectie. Ja, je weet maar nooit natuurlijk. Laten we duimen en heel voorzichtig wel ons hart vasthouden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Pakken ze een podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Pak eens een podium.
19: Pak eens een podium.
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Serieus?

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die. Rug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar Mad Sleeps.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan, is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. In Limburg kans op een stevige bui. En later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een

0: keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna 60.000 euro op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Gerard Joling.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.

0: vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlak bij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Het gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
21: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: randsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Pakken ze een podium?
12: Pakken ze een podium?
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pak een podium.
14: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: ook te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de andere tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn.